0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
0: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
4: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
3: Oh, is die er weer?
4: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
5: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
4: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
5: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
4: Island Vibes, nu in de winkel.
6: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
7: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: laatste nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Fundación Probista begint op zaterdag 1 augustus met de jaarlijkse inzamelingsactie. De stichting organiseert verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden. De opbrengst is bedoeld voor operationele kosten. Vrijwilligers zijn van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aanwezig op diverse locaties om donaties in te zamelen. Een 43-jarige man is vannacht aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging van een politieagent. Dit gebeurde rond 3 uur 's nachts bij een horecagelegenheid aan de Helmin Magno Wiels Boulevard, waar een woordenwisseling uitliep op een vechtpartij. De man blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, heeft een openhartig gesprek gevoerd met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi. Dit volgde op de aanval van Oekraïne op een vrachtschip op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier omkwam en een ander gewond raakte. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sybiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse collega Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump gaf aan dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om deze wapens zelf te maken, wat belangrijk is voor de luchtverdediging. Zelensky bedankte Trump voor de samenwerking en meldde ook gesprekken met Lockheed Martin over gezamenlijke productie en technologieuitwisseling. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham geprezen als een krachtige beschermer van Oekraïne. Graham was een vooraanstaande pleitbezorger voor meer militaire steun aan Oekraïne. De regering van president Donald Trump stopte aanvankelijk alle steun, maar later mochten Europese landen wapens bij de VS inkopen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook met Trump. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Fundación Probista begint op zaterdag 1 augustus met de jaarlijkse inzamelingsactie. De stichting organiseert verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden. De opbrengst is bedoeld voor operationele kosten. Vrijwilligers zijn van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aanwezig op diverse locaties om donaties in te zamelen. Een 43-jarige man is vannacht aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging van een politieagent. Dit gebeurde rond 3 uur 's nachts bij een horecagelegenheid aan de Helmin Magno Wiels Boulevard, waar een woordenwisseling uitliep op een vechtpartij. De man blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, heeft een openhartig gesprek gevoerd met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi. Dit volgde op de aanval van Oekraïne op een vrachtschip op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier omkwam en een ander gewond raakte. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sybiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse collega Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump gaf aan dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om deze wapens zelf te maken, wat belangrijk is voor de luchtverdediging. Zelensky bedankte Trump voor de samenwerking en meldde ook gesprekken met Lockheed Martin over gezamenlijke productie en technologieuitwisseling. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham geprezen als een krachtige beschermer van Oekraïne. Graham was een vooraanstaande pleitbezorger voor meer militaire steun aan Oekraïne. De regering van president Donald Trump stopte aanvankelijk alle steun, maar later mochten Europese landen wapens bij de VS inkopen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook met Trump. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Fundación Probista begint op zaterdag 1 augustus met de jaarlijkse inzamelingsactie. De stichting organiseert verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden. De opbrengst is bedoeld voor operationele kosten. Vrijwilligers zijn van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aanwezig op diverse locaties om donaties in te zamelen. Een 43-jarige man is vannacht aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging van een politieagent. Dit gebeurde rond 3 uur 's nachts bij een horecagelegenheid aan de Helmin Magno Wiels Boulevard, waar een woordenwisseling uitliep op een vechtpartij. De man blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, heeft een openhartig gesprek gevoerd met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi. Dit volgde op de aanval van Oekraïne op een vrachtschip op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier omkwam en een ander gewond raakte. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sybiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse collega Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump gaf aan dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om deze wapens zelf te maken, wat belangrijk is voor de luchtverdediging. Zelensky bedankte Trump voor de samenwerking en meldde ook gesprekken met Lockheed Martin over gezamenlijke productie en technologieuitwisseling. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham geprezen als een krachtige beschermer van Oekraïne. Graham was een vooraanstaande pleitbezorger voor meer militaire steun aan Oekraïne. De regering van president Donald Trump stopte aanvankelijk alle steun, maar later mochten Europese landen wapens bij de VS inkopen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook met Trump. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Fundación Probista begint op zaterdag 1 augustus met de jaarlijkse inzamelingsactie. De stichting organiseert verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden. De opbrengst is bedoeld voor operationele kosten. Vrijwilligers zijn van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aanwezig op diverse locaties om donaties in te zamelen. Een 43-jarige man is vannacht aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging van een politieagent. Dit gebeurde rond 3 uur 's nachts bij een horecagelegenheid aan de Helmin Magno Wiels Boulevard, waar een woordenwisseling uitliep op een vechtpartij. De man blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, heeft een openhartig gesprek gevoerd met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi. Dit volgde op de aanval van Oekraïne op een vrachtschip op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier omkwam en een ander gewond raakte. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sybiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse collega Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump gaf aan dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om deze wapens zelf te maken, wat belangrijk is voor de luchtverdediging. Zelensky bedankte Trump voor de samenwerking en meldde ook gesprekken met Lockheed Martin over gezamenlijke productie en technologieuitwisseling. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham geprezen als een krachtige beschermer van Oekraïne. Graham was een vooraanstaande pleitbezorger voor meer militaire steun aan Oekraïne. De regering van president Donald Trump stopte aanvankelijk alle steun, maar later mochten Europese landen wapens bij de VS inkopen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook met Trump. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Fundación Probista begint op zaterdag 1 augustus met de jaarlijkse inzamelingsactie. De stichting organiseert verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden. De opbrengst is bedoeld voor operationele kosten. Vrijwilligers zijn van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aanwezig op diverse locaties om donaties in te zamelen. Een 43-jarige man is vannacht aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging van een politieagent. Dit gebeurde rond 3 uur 's nachts bij een horecagelegenheid aan de Helmin Magno Wiels Boulevard, waar een woordenwisseling uitliep op een vechtpartij. De man blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, heeft een openhartig gesprek gevoerd met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi. Dit volgde op de aanval van Oekraïne op een vrachtschip op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier omkwam en een ander gewond raakte. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sybiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse collega Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump gaf aan dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om deze wapens zelf te maken, wat belangrijk is voor de luchtverdediging. Zelensky bedankte Trump voor de samenwerking en meldde ook gesprekken met Lockheed Martin over gezamenlijke productie en technologieuitwisseling. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham geprezen als een krachtige beschermer van Oekraïne. Graham was een vooraanstaande pleitbezorger voor meer militaire steun aan Oekraïne. De regering van president Donald Trump stopte aanvankelijk alle steun, maar later mochten Europese landen wapens bij de VS inkopen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook met Trump. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste nieuws van 5 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Fundación Probista begint op zaterdag 1 augustus met de jaarlijkse inzamelingsactie. De stichting organiseert verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden. De opbrengst is bedoeld voor operationele kosten. Vrijwilligers zijn van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aanwezig op diverse locaties om donaties in te zamelen. Een 43-jarige man is vannacht aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging van een politieagent. Dit gebeurde rond 3 uur 's nachts bij een horecagelegenheid aan de Helmin Magno Wiels Boulevard, waar een woordenwisseling uitliep op een vechtpartij. De man blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, heeft een openhartig gesprek gevoerd met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi. Dit volgde op de aanval van Oekraïne op een vrachtschip op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier omkwam en een ander gewond raakte. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sybiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse collega Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump gaf aan dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om deze wapens zelf te maken, wat belangrijk is voor de luchtverdediging. Zelensky bedankte Trump voor de samenwerking en meldde ook gesprekken met Lockheed Martin over gezamenlijke productie en technologieuitwisseling. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham geprezen als een krachtige beschermer van Oekraïne. Graham was een vooraanstaande pleitbezorger voor meer militaire steun aan Oekraïne. De regering van president Donald Trump stopte aanvankelijk alle steun, maar later mochten Europese landen wapens bij de VS inkopen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook met Trump. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Fundación Pro Vista begint op zaterdag 1 augustus met de jaarlijkse inzamelingsactie. De stichting organiseert verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden. De opbrengst is bedoeld voor operationele kosten. Vrijwilligers zijn van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aanwezig op diverse locaties om donaties in te zamelen. Een 43-jarige man is vannacht aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging van een politieagent. Dit gebeurde rond 3 uur 's nachts bij een horecagelegenheid aan de Helmin Magno Wiels Boulevard, waar een woordenwisseling uitliep op een vechtpartij. De man blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Saoedi-Arabië heeft zijn strijdkrachten opdracht gegeven tot gerichte aanvallen op door Iran gesteunde milities in Irak. Dit gebeurde in samenwerking met het Amerikaanse Centraal Commando. De aanvallen zijn een reactie op recente droneaanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Er zijn zeker 20 doden gevallen volgens de getroffen milities. Rusland vervolgt Pavel Durov, de oprichter van Telegram, voor het faciliteren van terroristische activiteiten. Dit meldt het Russische persbureau Interfax. Tegen Durov is een arrestatiebevel uitgevaardigd, maar dat heeft internationaal weinig betekenis. Durov verblijft naar verluid in Dubai en is een criticus van de Russische censuur. Telegram wordt veel gebruikt voor malafide praktijken en officiële communicatie in de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ingestemd met het verlenen van licenties aan Oekraïne voor de productie van Patriot-raketten. Dit meldde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky na een ontmoeting met Trump in Washington. Zelensky sprak ook met vertegenwoordigers van Amerikaanse militaire bedrijven en hoopt op co-productie. Trump noemde zijn gesprekken met zowel Zelensky als de Israëlische premier Netanyahu positief. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
3: Huh? Nu al?
4: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
6: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
5: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
6: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle. weer.
8: Nou ja, zegt, dan was het alweer woensdag. En Juan Luis Guerra is...

Grace Jones op deze woensdagochtend. Het is 6:15 op deze 29e van juli. Ja, dan weer de laatste woensdag van de maand. Voor het weet is het weer kerst. Zometeen op Paradise FM eens even kijken wat er is gebeurd in de wereld. Terwijl wij op één oor lagen in onze tijdzone.

op Paradise 103.1 FM. Van harte goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Lekker goed opgestaan, dat je juist de been uit bed. Dat hoop ik wel, dat zou prettig zijn. Zeg, laten we eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd, terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Iran heeft na een gevechtspauze van zeker 4 dagen opnieuw raketten afgevuurd op Jordanië. Het Jordaanse leger zegt 5 raketten te hebben onderschept en vernietigd. Ook een Amerikaanse legerbasis in het land was doelwit, maar volgens de Verenigde Staten zijn alle ballistische raketten neergehaald. Kort daarna bombardeerden de VS en Saoedi-Arabië samen pro-Iraanse milities in Irak als vergelding voor recente droneaanvallen op Saoedische energiecentrales. Ook in Marokko, Algerije en Tunesië kampen ze met felle natuurbranden door extreme hitte en aanhoudende droogte. In Algerije zijn tot nu toe 6 mensen omgekomen en moesten dorpen en een ziekenhuis worden geëvacueerd. In Tunesië is sinds begin mei ongeveer 4400 hectare bos verloren gegaan. Aanzienlijk meer dan vorig jaar in dezelfde periode. De meeste branden die lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar door de aanhoudende hitte nog niet voorbij is. Arrestatieteams in Nederland hebben vannacht 3 terrorismeverdachten opgepakt in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. De verdachten zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. Zo werden aangehouden in een lopend onderzoek van het Openbaar Ministerie. Woningen in Rotterdam en Eindhoven die zijn doorzocht, maar het OM wil nog niet zeggen waarvan de 3 precies worden verdacht. Over de arrestaties in Alkmaar zijn nog geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt. En dan weer terug even naar die bosbranden in Europa. Een Spaanse boer die vreesde dat zijn dieren waren omgekomen nadat hij vanwege een grote natuurbrand zijn terrein bij Madrid moest verlaten. Bij terugkomst bleken zijn paarden, koeien, stieren en bisons de brand vrijwel allemaal te hebben overleefd. De grazende dieren die hadden het gras rond hun verblijf grotendeels weggegeten en zo een natuurlijke brandgang gevormd. Volgens de boer bleef de grond waar de bisons stonden daardoor grotendeels groen en buiten bereik van de vlammen. Wat een slimme dieren die bisons, hè. Dat ze gewoon dat ze uit zichzelf hebben weten te doen. Hartstikke goed. Zich, ben je weer een beetje bijgesproken. Zometeen naar het laatste lokale nieuws. Of dat met Nelly gaat zijn of met mijzelf, dat hou ik je nog even. Hou ik nog even in het midden. Ze is nog niet hier. Ik krijg net een berichtje dat ze een beetje druk is ook. Even iets verkeerd gegeten gisteren. Goed, we gaan het zien dat later op deze radio zender eerst.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: It's a Friday, baby!
3: Iedere vrijdag begint...

0: Club.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. Sanctuary above the swinging bridge.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet.

0: KFK wil vragenuur over omstreden betaling aan Maltees bedrijf. Goedemorgen, de MFK-statenlid Isahir Monte heeft in een brief aan de statenvoorzitter gevraagd om een vragenuur te plannen over de jaarlijkse betaling aan Random Consulting. Het gaat om een bedrag van 8,3 miljoen gulden dat elk jaar door de Curaçao Gaming Authority wordt uitgekeerd. Monte vindt dat dit nieuws veel onrust en bezorgdheid heeft veroorzaakt in de gemeenschap. Hij vindt dat het parlement zijn controlerende rol moet vervullen en dat er volledige transparantie moet komen over deze kosten. En de Curaçaose voetbalkampioen Inter Willemstad is gisteren uitgeschakeld in de kwartfinale van het CFU Club Shield toernooi. Na een overtuigende 5-2 overwinning in de eerste wedstrijd tegen St. John SC uit Grenada nam Inter Willemstad het gisteren op tegen Dominicaanse Delfines del Este. Delfines del Este. Na een dramatische wedstrijd eindigde de stand in 1-1, waardoor een strafschoppenserie noodzakelijk was. Delfines del Este nam daarin de bovenhand en won met 6-5. Daarmee plaatste het Dominicaanse team zich voor de halve finale en komt er een einde aan het toernooi voor de mannen van Inter Willemstad in Trinidad en Tobago. En tot zover, meer hierover en ander nieuws op de website paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM.
0: Even uit de goedemorgen. ABC is hier, de Poison.

yeah. Lekker zeg, muziek van Gary Moore. Oh, Pretty Woman. Lekker op deze woensdagochtend. Het is bijna 6:15. Goed dat je hem aan hebt staan. Dat kan natuurlijk via de ouderwetse FM, 103.1. Dat is de frequentie waar je de radio op vast kan zetten. Kan het tegenwoordig ook via de iPhone-app van Paradise FM. Heb je hem al op je telefoon geïnstalleerd? Niet? Doe dat maar snel eventjes. Want hoe eerder je daarbij bent, hoe beter. Je kan er nu al nieuws in lezen. Je kan natuurlijk naar de radio luisteren. Je kan kijken naar de radio. Ik zwaai even naar de camera. Hallo, dag, goedemorgen. Wat kun je nog meer? Je kan een wekker instellen. Dat is ook wel handig. De wekkerradio, die is terug van weg geweest. Weet je nog vroeger dat je zo'n ouderwetse ding naast je bed had staan waar je dan op moest tikken om hem uit te zetten? Nou, dat is weer terug, maar dan op je telefoon. Een wekkerradiofunctie. Heerlijk is dat. Dan kun je wakker worden met onze stemmen. Ja, wie wil dat nou niet? Dat begrijp ik. En nog veel en veel meer. En wellicht in de toekomst kun je er nog veel meer leuke dingen mee. Zoals leuke prijzen verdienen, et cetera, et cetera. Dus hij staat al in de iOS App Store van iPhone. En Android zal deze week wel gaan volgen. Als ze niet op vakantie zijn daar in Silicon Valley, dan wordt die vast wel toegelaten. Maar iPhone-gebruikers kunnen al lekker los in onze Paradise FM.

ze nog steeds bij elkaar zijn, deze Bengals. Maar niet echt volle bak aan het toeren. Als je naar hun website gaat, dan zie je wel dat ze nog steeds hun formaties zijn. Dus nou ja, wellicht kom je ze ooit nog eens ergens tegen op een braderie of zo. De Bengals hoorde je op Paradise 103.1 FM. Op de Manic Wednesday Morning.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack, Hanging Tender, Picanha, Porterhouse, Skirt Steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Oh, van harte goedemorgen. Het is woensdagochtend. 1 minuut over 7 op Paradise 103.1. Aangeschoven Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
6: Bon dia. In het onderzoek naar de grote brand bij een jeugdinstelling in Beekbergen is een minderjarige bewoner aangehouden. Wat de rol van de jongeren precies is, wordt nog onderzocht. De politie sluit brandstichting niet uit. Bij de brand van gisteravond raakte een andere jongere zwaar gewond. Het pand stortte voor een deel in en moet als verloren worden beschouwd. 20 bewoners en begeleiders werden geëvacueerd. Ook een nabijgelegen zomerkamp met ruim 180 kinderen werd uit voorzorg ontruimd. Dat kamp is inmiddels definitief afgelast. De kinderen worden door hun ouders opgehaald. En de extreme vermoeidheid bij mensen met long-covid of MECVS ligt niet aan een gebrek aan beweging. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Onderzoekers vergeleken spierweefsels van patiënten met dat van gezonde mensen die 60 dagen op bed moesten liggen. Daaruit blijkt dat de spieren van patiënten echt anders werken. Zo is de doorbloeding slechter en functioneren de energiefabriekjes in de spieren minder goed, waardoor ze sneller uitgeput raken. Volgens de onderzoekers bewijst het definitief dat de klachten niet voortkomen uit inactiviteit, wat helpt om de ziektes beter te begrijpen. En nu naar lokaal nieuws. MFK-statenlid Ishahir Monte wil zo snel mogelijk een vragenuur in het parlement over omstreden betalingen aan een Maltese bedrijf. Het gaat om het bedrijf Random Consulting dat jaarlijks ruim 8 miljoen gulden zou krijgen van de Curaçao Gaming Authority voor het beheren van het nieuwe gokplatform, aldus minister Cooper. Het bedrijf zelf ontkent dat bedrag en spreekt van ruim 3 miljoen euro sinds 2022. Hoewel er al een onafhankelijk onderzoek is aangekondigd, wil Monte in de Staten opheldering over wat er precies onderzocht gaat worden. En voetbalkampioen Inter Willemstad is uitgeschakeld in het CFU Club Shield toernooi op Trinidad en Tobago. In de kwartfinale speelde de Curaçaose ploeg gisteren met 1-1 gelijk tegen Delfins del Este uit de Dominicaanse Republiek. In de beslissende strafschoppenserie trokken de Dominicanen met 6-5 aan het langste eind. En daarmee zit het toernooi erop voor Curaçao's landskampioen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
7: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
8: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook? Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
9: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Buenos dias, goedemorgen. John Parr is hier, Sint Elmo's

0: dat maar goed komt. Oh jee, het is Paradise FM. Van harte goedemorgen deze woensdagochtend. Ik zit hier een beetje met samengeknepen billetjes. Als dat maar goed komt. Ik heb online wat besteld. En niet wetende dat dat uit China moest komen. Even kijken. Nee, ik zit nog in de wacht. Dus ik kreeg een mailtje van het postbedrijf. Want dat stuur ik dan naar onze vrienden van Super Retail Online in Nederland. En die brengen het dan weer naar Curaçao toe. Maar ik kreeg dus een mailtje van een postbezorgbedrijf. Nog wel echt totaal niet van gehoord. Grovo heet dat. Die schijnen heel veel spullen uit China dan weer te vervoeren naar Nederlandse adressen. Maar de mail die zei, dat adres wat je hebt ingevuld van de distributeur van Super Retail Online, dat bestaat niet. Dus we kunnen uw zending niet bezorgen als u het adres niet kunt confirmeren. Dus nou ja, dat heb ik geprobeerd te doen, maar ze zeggen dat adres bestaat niet. Oh, hallo? Nee. Dus ik ben nu in de wacht bij de klantenservice van het bedrijf. Maar, hallo? Nee, ik heb net een wachtmuziekje en nu hoor ik helemaal niks meer. Dat is veelbelovend. Nelly, heb je ervaringen hiermee met bestellingen uit China?
1: Nope, okay. Doe ik niet.
0: Nee, ik wist dus ook niet dat het uit China zou komen. Dat stond niet op de website vermeld. Een beetje onhandig wellicht. Maar het is een apparaatje voor in mijn auto. Dat je zeg maar, de telefoon kan verbinden met de auto. Dat is wel handig als dat kan. Maar ja, dan moet het wel aankomen natuurlijk. Ik ben reuze benieuwd. Misschien heb je wat ervaringen met dit bedrijf. Govo. G-O-F-O. Ik ben reuze benieuwd. 6751031. Wat zijn jouw ervaringen ermee? Moet ik die €50 gaan afschrijven die ik heb besteed aan dat apparaatje? Of gaat dat wel goedkomen? Ik had net gebeld. Dat was ook nog iets. Ik heb geantwoord op die mail van ze. En toen kreeg ik meteen een mailtje terug. Delivery unavailable of zoiets. Dat het niet kon worden bezorgd. En dan bel je met het bedrijf. En dan krijg je een AI-stem aan de lijn. Met allemaal vage muziekjes. Ik heb het vermoeden dat ik in de boekhouding die €50 kan gaan afschrijven. Maar nou ja, goed. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hey, fijne goeiemorgen. Het is Paradise. Met zometeen Kylie Minogue na deze van TLC Unpretty op 103.1.

Paradise, 103.1 FM. En Kylie Minogue kreeg geruststellende antwoorden van Muriel over het verhaal wat ik je net vertelde over het pakketje wat ik heb besteld. Wat blijkbaar dus uit China komt met een bedrijf, een postbedrijf, wat ik nog nooit van had gehoord, Govo. En Muriel die zegt, mijn man die importeert veel spulletjes rechtstreeks uit China. En dus ik heb haar gevraagd, met welk postbedrijf dan? Met Govo toevallig. Nou, zegt ze, hij heeft nog nooit van Govo, dat hele Govo gehoord. Oh jee. Dus, waar ik al bang voor was, Muriel, die 50 euro die ik heb besteed online aan dat postpakketje, dat kan ik wel afschrijven uit de boekhouding, gok ik maar. Doen we dan ook nooit meer. Hè? Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Misschien staan dat dan toch over 3 maanden ineens voor mijn deur. Zometeen naar je laatste nieuwsupdate met Nelly. We nemen de kranten door naar Bryan Adams.

0: Tessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Things are about to get fresh. Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: recycle.com cu Nucuman Recycle. Untul nostru traha pa un corsou mas limpi.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Buenos dias, goedemorgen. Het is Paradise FM op je woensdagochtend 1 over half 8. En daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen, bon dia.
3: Bon dia. MFK-statenlid Isheir Monte wil zo snel mogelijk een vragenuur in het parlement over de omstreden betalingen aan een Maltese bedrijf. Het gaat om het bedrijf Random Consulting, dat jaarlijks ongeveer 8 miljoen gulden zou krijgen van de Curaçao Gaming Authority voor het beheren van het nieuwe gokplatform. Het bedrijf zelf ontkent dat bedrag en spreekt van ruim 3 miljoen euro sinds 2000.

0: 2022. Hoewel er al een onafhankelijk onderzoek is aangekondigd, wil Monte in de Staten opheldering over wat er precies onderzocht gaat worden. En voetbalkampioen Inter Willemstad is uitgeschakeld in het CFU Club Shield toernooi op Trinidad en Tobago. In de kwartfinale speelde de Curaçaose ploeg gisteren met 1-1 gelijk tegen Delfines del Este uit de Dominicaanse Republiek. In de beslissende strafschoppenserie trokken de Dominicanen met 6-5 aan het langste eind. En daarmee zit het toernooi erop voor Curaçao's landskampioen. En internationaal nieuws. In het Belgische Kalmthout zijn kinderen op een speelplein onwel geworden na het spelen van een zogenoemde pisquiz. De kinderen van 8 tot 11 jaar moesten daarbij snel veel water drinken zonder tussendoor naar de wc te gaan. Verschillende kinderen kregen last van hoofdpijn en moesten overgeven. Te veel water drinken in korte tijd kan leiden tot een gevaarlijke watervergiftiging. De burgemeester noemde de actie een fout van de jonge vrijwilligers en heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan de ouders.
1: De pisquiz?
0: Mm-hmm.
1: Echt bewonderingswaardig, hè? Dat, die vindingrijkheid van jongeren. Dat ze zoiets bedenken. Dat is toch wel... het is niet goed.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Trouwens al een 10-jarige jongen, die is eerder. Dus vorig jaar november belandde een jongen op de intensive care.
1: Ja.
0: Nadat hij in 2 uur tijd 5 liter water had gedronken.
1: Jezus,
0: dat is echt geen grap.
1: Wij deden knokkelen.
0: Wat is dat?
1: Dat is, moet je met je, dan ging je op, zeg maar, tegenover elkaar op zo'n elektriciteitshuisje zitten naast het schoolplein. En dan met je knokkels, met je vuist op het huisje zo. En dan ging je met een munt. Wat was het toen? Hadden we al de euro, denk ik. Een euromunt ging je zo onder je duim. Die gebruikte je als soort van hefboom. Dan ging je die zo afvuren op de knokkels van je tegenstander.
0: Oké, lijkt me ook niet echt helemaal veilig.
1: Nou ja, ik heb volgens mij geen littekens aan overgehouden.
0: Okay.
1: Maar degene die zeg maar als eerste ging huilen, die was af.
0: Oh, moest huilen ook nog wel. Oh nee.
1: Ja, of nee, ja. Goed, hey, zeg, laten we even kijken naar de ochtendkranten dan maar.
0: Ja, natuurlijk veel nieuws over dat hele gedoe rond die random consulting. Oud-minister van Financiën, Javier Silvania, die beschuldigt natuurlijk Charles Cooper van geheugenverlies. Want naar aanleiding van het interview dat Cooper gisteren had op Telecruzao bij Moro Bondia, besloot Silvania gisterochtend op Facebook te gaan en op die manier te weerleggen wat Cooper zei over zijn aanwezigheid bij een vergadering waarin akkoord werd gegeven met die betalingen voor die werkzaamheden die dat bedrijf uit Malta, dus Random Consulting, heeft gedaan voor de invoering van die lokwetgeving.
1: Ik weet natuurlijk niet of het allemaal legitiem is en zo, maar ik zou op zich al vraagtekens hebben als er een bedrijf wat Random Consulting heet zich meldt bij de administratie. Random Consulting, ja.
0: Ja, misschien niet een gelukkig gekozen naam. Maar het bedrijf zelf heeft natuurlijk gisterochtend een persbericht uitgestuurd waarin zij dus stellen dus dat het gaat om dat er onjuiste bedragen worden genoemd. Kennelijk zou ook de regering van Curaçao hebben gevraagd om verschillende betalingen uit te stellen tijdens de beginfase van de invoering van het nieuwe vergunningensysteem voor online casino's. Het bedrijf zegt dat deze overeenkomst tot stand kwam tijdens een overleg met verschillende overheidsfunctionarissen, onder wie Cooper zelf. Nou, Cooper ontkent dit en hij zegt dat hij niet betrokken is geweest bij een dergelijke overeenkomst. Dus daar is niets vanaf te weten. Hoe dan ook spreekt Random Consulting specifiek over het uitstellen van betalingen, terwijl Sylvania meldt dat er tijdens de vergadering werd ingestemd met het betalen voor online gamingwerkzaamheden. Nou, Cooper zelf die stelt dat hij het bedrag van 8,3 miljoen gulden niet uit zijn duim heeft gezogen. Dit is een bedrag dat aan hem is verteld door de Raad van Toezicht van de Gaming Autoriteit. Zij wilden dit bedrag niet goedkeuren en de minister heeft nu de raad gevraagd om een forensisch administratief onderzoek te laten uitvoeren om de geldstroom te traceren. Nou, Cooper zegt ook dat het niet gaat naar één bedrijf, maar het gaat naar bedrijven die gelieerd zijn aan deze Mario Galea. En dat komt dan volgens hem zelfs hoger uit dan die 8,3 miljoen. Maar hij spreekt zelfs van 10 miljoen gulden die gaan naar verschillende bedrijven rondom deze Mario.
1: Oké.
0: Verder in de kranten natuurlijk. Nou ja, dat nare bericht over...

0: drie auto's in de Frederikstraat die in brand werden gestoken.
1: Ja.
0: Nou, vandaag, en het was dus, eerst leek het ervan, of gingen ze er zelf van uit, een van die eigenaren van dat autoverhuurbedrijf. Want er zijn drie verschillende auto's en van één auto was dan van een ander verhuurbedrijf ook in de straat. Maar die dacht eerst dat het zou gaan om... dat was ook weer kortsluiting. Hij dacht echt dat het ging om een kortsluiting.
1: Ja.
0: En dat het vervolgens de brand was overgeslagen op die andere auto's. Daarna keken ze dus naar de videobeelden. En daar bleek dus dat iemand één voor één die auto's in brand heeft gestoken. Nou, vandaag op de extra zie je dus dat er afgelopen nacht... dat er weer in de Frederikstraat brand is gesticht.
1: Jeetje.
0: Dit keer een container van een ontwikkelaar in de straat, waar kennelijk dus onvrede tegen is. Ze zijn niet blij met hoe deze ontwikkelaar zijn projecten uitvoert. Worden er terreinen afgezet en ook de soort sluiproutes die al generaties lang worden gebruikt door deze inwoners van de wijkbewoners. En daar zijn ze dus niet blij mee dat ze dus nu geen toegang meer hebben tot deze straatjes.
1: Mm-hmm.
0: Vooral ook omdat het gewoon hun leven vergemakkelijkt. En ze zijn gewoon gewend om deze sluiproutes te nemen. En het wraak waarschijnlijk hebben ze dus die container in brand gestoken. Volgens de krant dus loopt dit probleem of dit conflict tussen de buurtbewoners en deze ontwikkelaar al een tijdje. De foto's kan je niet zo goed zien. Ik probeer te achterhalen waar precies die container staat. Ik kan dat niet zo goed zien. Het is natuurlijk ook laat in de avond. Maar dat is natuurlijk niet weer pech voor de...
1: Voor de hele buurt.
0: Ja,
1: voor de hele buurt is het pech. Die mensen die lopen daar potverdorie dag en nacht hard te werken... om die hele buurt een beetje op de plafuin, of hoe zeg je dat, op te kavelen. En dan krijg je dit. Dat is echt stank voor dank wat hier nu gebeurt. Het is toch ongelooflijk. Die mensen die doen hun uiterste best om die wijk daar beter te maken, toegankelijker te maken voor iedereen. Dat je daar niet 's avonds rond hoeft te lopen met je hand op je portemonnee. Dat je de vrouwen die daar alleen over straat gaan 's avonds zich geen zorgen hoeven te maken. En dan ga je dit soort dingen flikken.
0: Ja, het is niet zo dat je op deze manier los je geen conflicten op. Maar het is wel zo dat deze ontwikkelaars vaak voor toeristen projecten ontwikkelen. En niet zozeer voor de lokale bevolking. En waardoor je wel een verschuiving ziet in Otrobanda. Dat er steeds...
1: Dus dan steken we de boel maar in de fik.
0: Nee, daarom zeg ik ook. Het is niet de manier, maar het gaat wel. Er is wel een onderliggend probleem. En ook die ongelijkheid... Wordt wel heel erg groot in Otrobanda. Voordat deze situatie dat het zo ver had kunnen komen, denk ik, had er veel intensiever misschien ook met de buurtbewoners gesproken moeten worden, gekeken moeten worden. En ook bijvoorbeeld sociaal werkers worden ingezet. Dat hadden ze in het begin wel heel goed gedaan bij Fleur de Marie, toen die buurt werd aangepakt.
1: Mm-hmm.
0: Dat was echt een hele goede formule. En helaas, dat werd toen wel bekostigd met geld uit de EU. En toen dat opging, hebben ze dat eigenlijk niet meer echt goed toegepast. Ook niet in andere buurten. En ik denk dat het in Otrobanda nu wel heel erg nodig is. En er zijn veel mensen die zijn ook verplicht, moeten hun huis uit, omdat dan de huisbaas ervoor kiest om het huis te verhuren voor kort verblijf. En ik snap dat daar mensen er niet mee blij zijn. Ze worden verdrongen uit een wijk waar ze zijn opgegroeid.
1: Maar dat is toch ook het goed recht van die huurbaas?
0: Nou, dat zijn dingen die wel de leefbaarheid in een wijk enorm aantast.
1: Ja.
0: En dit zijn waar er gesprekken over zouden moeten worden gevoerd. Maar ook dat de overheid bijvoorbeeld komt met bepaalde regels van hoeveel huizen in een wijk, in een woonwijk, mag worden ontwikkeld voor toeristisch verhuur.
1: Ja.
0: Daar moeten gewoon quota voor komen.
1: Oké, waarvan akte. Zeg, mag ik jou danken?
0: Geen dank.
1: Bedankt. Op Paradise, samen met de muziek van Aiken en Gwen Stefani, The Sweet Escape, ga je horen. Oh, wat heerlijk zit. Eerst uit volle borst, met The Living Legends. Het is Phil Collins.

0: Buenos dias, goedemorgen. Het is woensdagochtend 10:10. Een kleine Paradise verkeersmededeling krijg ik binnen via WhatsApp. Detti, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je staat, jij staat niet vast, maar het schijnt dus ongelooflijk druk te zijn, hè, op de weg naar Westpunt bij Grote Berg.
1: Ja, nog verder voorbij Grote Berg, hè, dus meer richting Westpunt, richting, weet ik hoe het daar heet. Ja. Maar in ieder geval ver voorbij Tsigou, Julianodorp, langzaam rijden tot stilstaand verkeer.
0: Ja, heel goed. Nou, waarvan acte je? Ik zie in onze verkeersdesk dat daar... er sprake is van maar, 6 minuten extra reistijd. Dus het valt op zich mee.
1: Het is toch. Je wilt toch op de hoogte gehouden blijven.
0: Zeker, altijd.
1: En deze
0: reis
1: van de reporter is natuurlijk de hele dag op de weg. Dus hier, met de radio aan natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus,
0: uiteraard.
1: Je houdt alles.
0: Heel goed.
1: Alles in de gaten.
0: Ja, nou lekker zeg. Hey, Detti, nu ik jou toch aan de telefoon heb, onze vaste luistervriendin Detti. Ik speel met het idee om een Paradise Kids radiozender op te zetten.
1: Nou, je hebt al één DJ en die heet Lotte.
0: Ja, nou dat sowieso, ja. Die wil graag een programma gaan presenteren. Maar dat is dus met liedjes van, Kinderen voor Kinderen natuurlijk. Ook, ik ben ook op zoek naar wat lokale Kinderen voor Kinderen-achtige muziek. Maar tot dusver onderzoek loopt op niks uit.
1: Joris.
0: Nee, maar
1: ja.
0: Nee, er zijn.
1: Die rondo.
0: Nee, maar Detti, dat zijn allemaal liedjes uit, met alle respect, jouw tijd, jouw kindertijd.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en die zijn een beetje gesapig en oudbollig en zo.
1: Er is maar weinig
0: moderns op het eiland of in de papje mensentaal. Wat het niveau van Kinderen voor Kinderen evenaart. Als in helemaal niks.
1: Kinderen van Kinderen is ook van uit mijn tijd.
0: Nee, maar de nieuwe Kinderen voor Kinderen.
1: Oh, die bestaat nog steeds?
0: Ja, natuurlijk. Ik ben lekker eigenwijs. Weet zelf wel wat het... staat op repeat bij mij in huis. Baila Baila. Dat zijn allemaal hele leuke moderne liedjes met een moderne beat en zo. En dit is fantastisch. Maar dat is op het eiland is er niet, ben ik tot dusver achtergekomen. Misschien ergens heel diep verstopt dat er eentje zit, maar... Ja, niet op internet te vinden in ieder geval.
1: Ja, ze zijn er wel hoor. Alleen ik denk dat ze nu niet meer zo vaak cd's en zo maken. Maar er zijn wel kinderkoren hier.
0: Ja, maar dat is precies mijn punt, Detti. De termen cd en kinderkoor, dat is dus niet wat ik zoek.
1: Nee, maar wat zoek je dan, Joris?
0: Nou, iets
1: Leg
0: hips,
1: het even uit wat je wel zoekt.
0: Iets hips, iets waar stoere kinderen van vandaag de dag over zingen. Niet het gesapige met een pianootje en weet ik van wat heel langzaam en traag. Ik zoek echt gewoon iets moderns voor kinderen. Maar dat is er niet in het papiermin.
1: Nee, dat wordt een zoektocht inderdaad. Ja, dat ben ik wel met je eens, Joris.
0: Ik denk dat we dat we gewoon een soort van Kinderen voor Kinderen op het eiland moeten gaan creëren dan of zo.
1: Ja, nou, ik zal zeggen, doe een oproep. En ik weet wel iemand die dat wil leiden voor je ook. En een hele goede zangdocent.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja, nee, maar je hebt natuurlijk die zangschool door Remy. Daar zitten 150 kinderen. Ik zou hun eens benaderen van, joh, moet je horen, ik heb dit punt. Help mij. Ik denk dat je daar bij door Remy, die zangschool daar, heel ver komt.
0: Oh ja, ja.
1: Kijk, ik zit
0: ja.
1: met een volwassen zanggroep, dat weet je. Ja. Maar ik denk dat je nogmaals, door Remy, ga je daar maar op bij het Elsemiek. Ja. Die gaat jou zeker helpen.
0: Ja, nou dat vind ik een goede, Ik ga Elsemiek even benaderen. Ja. Want het is zoveel leuker vandaag de dag, hè, wat er allemaal op muzikaal vlak gebeurt.
1: Ja,
0: ik ben
1: zeker.
0: Lekker eigenwijs. Ik zal even een klein stukje laten horen. Dan heb je een beetje een idee wat ik bedoel. Even kijken hoor. Zo. Dit heeft toch veel meer jeu en ritme en zo?
1: Ja, Kinderen voor Kinderen is heel leuk.
0: Ja. En even een klein stukje naar het refrein. Ja. Oké, nou daar komt-ie hoor.

0: Ja, ik ben fan, en Lotte trouwens ook. Dus het is dus geen wonder dat ik deze teksten ken ik van A tot Z. Maar ja, nou goed, ik zoek dit in het papiermins. Dat is een beetje het...
1: Het kind in Joris komt naar boven. Ja. Nou ja, weet je wie ook natuurlijk heel goed daarvoor die je kan benaderen? Is natuurlijk Dennis Aalsen. Die heeft natuurlijk ook een enorme muziek school, weet ik niet. Maar in ieder geval, die doet ook heel veel met kinderen. Die zitten wat dichter bij de bron die jij zoekt.
0: Ja.
1: Maar ik geef, dit zijn de tips die ik geef.
0: De vraag die ik aan jou wilde stellen... Maar we dwalen inderdaad een beetje af. Jij zit niet zo in de kindermuziek, dat begrijp ik ook wel. Maar de vraag die ik aan jou wil stellen... wil jij de voorleesjuf gaan spelen?
1: Werkelijk?
0: Ja, is goed. Ik vind het echt wel een rol voor jou.
1: Ja. Is goed. Maar oké. Ik vind dat wel leuk. Ik ga erover nadenken. Ik ga nu een maand op vakantie, dus ik kan even heel goed nadenken hierover. En jij gaat mij dat even vertellen wat je ermee wil.
0: Ja.
1: Maar,
0: voorlees oma.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat, vooral dat. Ja, ik zou er ook oma van maken. Ik heb toch de leeftijd om oma te zijn. Kom op.
0: Ja.
1: Nee, voorlees tante.
0: Tante. Voorlees tante.
1: Die kinderen noemen je altijd tante, dus
0: voorlees,
1: nooit oma.
0: Voorlees oud-tante dan wel, hè?
1: Ja, godsamme, houd toch eens op jij, kind.
0: Nou, dit verhaal gaat nog een vervolg krijgen. He?
1: Ja, is goed, jongen. Ja.
0: Hey, succes daar met de kittens vandaag.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.
0: Het is Paradise 103.1 en Rick Astley is hier.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En...

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Van harte, goedemorgen Paradise FM op je woensdagochtend de 29e van juli. Het is precies 8 uur, daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate.
3: Het aantal inwoners in Japan met een Japanse nationaliteit is voor het eerst in ruim 40 jaar onder de 120 miljoen gezakt. In 1 jaar tijd daalde het aantal Japanners met ruim 900.000 personen. De krimp is een direct gevolg van de sterke vergrijzing en lage geboortecijfers in het land. Het aantal buitenlandse inwoners steeg wel naar een recordhoogte van ruim 4 miljoen. Japan trekt steeds meer buitenlandse krachten aan om de grote tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. En in het bekende Keniaanse nationale park Amboseli zijn de afgelopen maand 15 olifanten onder mysterieuze omstandigheden overleden. Het gaat voornamelijk om vrouwtjes en een jongen. Meerdere dieren vertoonden tekenen van verlamming voordat ze stierven. De autoriteiten tasten nog in het duister over de oorzaak. Uit eerste resultaten van een universiteit blijkt dat er mogelijk gif in het spel is. Maar de overheid spreekt dat tegen. Er wordt nu uitgebreid onderzoek gedaan naar onder meer de waterbronnen in het park. En nu naar lokaal nieuws. MFK-statenlid Ishahir Monte wil zo snel mogelijk een vragenuur in het parlement over de omstreden betalingen aan een Maltese bedrijf. Het gaat om het bedrijf Random Consulting dat jaarlijks zo'n 8 miljoen gulden zou krijgen van de Curaçao Gaming Authority voor het beheren van het nieuwe gokplatform. Het bedrijf zelf ontkent dat bedrag en spreekt van ruim 3 miljoen euro sinds 2022. Hoewel er al een onafhankelijk onderzoek is aangekondigd, wil Monte in de Staten opheldering over wat er precies onderzocht gaat worden. En voetbalkampioen Inter Willemstad is uitgeschakeld in het CFU Club Shield toernooi op Trinidad en Tobago. In de kwartfinale speelde de Curaçaose ploeg gisteren met 1-1 gelijk tegen Delfines del Este uit de Dominicaanse Republiek. In de beslissende strafschoppenserie trokken de Dominicanen met 6-5 aan het langste eind. Daarmee zit het toernooi erop voor Inter Willemstad. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
0: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
0: Ho, ho, ho. Welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialiteit bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!

0: je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Joris Leer.
3: Ja, goedemorgen. We hebben Billy Ocean is hier. When the going gets...

0: love you. Het is Natasha Bedingfield en I love you, is that okay? Een klein beetje liefde in deze wereld, in deze maatschappij. In onze maatschappij kan op zich geen kwaad. Hè? Gisteren nacht zijn er 3 auto's in Otterbanda in de hens gestoken. Vannacht is daar weer een container in de fik gestoken. Wat is er toch aan de hand in Otterbanda? Wij zijn hier en daar een beetje informatie aan het garen, Nelly Rossa, van de inhoud van deze show. Alleen de betrokken partijen die kiezen ervoor, en dat is een goed recht, ook op advies van de politie, om hun verhaal nu nog niet te doen op de radio. Want er is daar wel wat aan de hand in Otterbanda.
1: Ja, er zijn spanningen dus tussen, laten we zeggen, de oude bewoners tussen de nieuwkomers. Ja, ik vind het moeilijk om het zo uit te leggen, want het is natuurlijk, we hebben nu informatie gekregen, we hebben alleen maar informatie van één kant gekregen. En daar zitten natuurlijk ook meningen tussen.
0: Ja.
1: Dus ik vind het moeilijk om daar nu zo te zeggen dat het probleem is. Er is sprake van spanningen. Het komt er misschien op een hele verkeerde manier uit. Dat is dus door andermans bezit in brand te steken. Waar dat natuurlijk ook weer meteen ook consequenties heeft voor de lokale werkgelegenheid. Het werk om niet stil te liggen. Het zijn toch wel lokale mensen die daar werken in de bouw. Maar wat erom gaat is dus dat wat ik heb begrepen is dus dat er onvrede is omdat een bekende snack in de Frederikstraat gesloten moest worden.
0: Ja.
1: En daar zijn die mensen...
0: Niet zomaar toch, hè? Want er werd van alles gedaan. Er werden vrouwen verhandeld in de... alles gedaan wat God verboden had, zeg maar.
1: Nou, wat we zagen, althans wat ik kon zien daar, is wel... En je had het al van tevoren al kunnen weten... dat op het moment dat je een hotel naast zo'n snack gaat plaatsen...
0: Ja.
1: Een snack die 6 dagen in de week open is... op maandag was het de enige snack die open was... En waar je iedereen ook zag...
0: Ja.
1: Die tot diep in de nacht, eigenlijk tot 's ochtends vroeg... om 5 uur 's ochtends volgens mij waren ze nog steeds open... Mm-hmm. En zag je daar nog steeds mannen daar wat drinken.
0: Ja.
1: Dus ja, het is natuurlijk een. Het was daar al jaren. Het is natuurlijk bekend. Er was sprake van dat er ook sekswerk daar werd aangeboden. Dat is natuurlijk bekend ook bij de autoriteiten.
0: Ja.
1: Op het moment dat daar een hotel komt, dan weet je dat gaat voor problemen zorgen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk is het contract, dus het huurcontract, niet verlengd met de uitbaters.
0: Van die snack. Hè?
1: Van die snack. Ja. En dat is toen op een gegeven moment is dat dus. Het is het geleid dus tot enorme onvrede natuurlijk, omdat ze ook in hun portemonnee worden geraakt. En dat ze dus op deze manier waarschijnlijk dan vermoeden dat het dan een wraakactie is geweest.
0: Ja.
1: Door die auto's in brand te steken. Maar dan heb je natuurlijk ook de andere ontwikkelingen in de wijk. Waaronder het terrein achter Drift Hotel. Waar die dus nu is afgesloten voor doorgaand verkeer. Want dat is meestal mensen die lopend gaan. Die wonen daarboven. Ik ben heel slecht met hoe dat die buurt heet. Maar in ieder geval in de Montebello-straat. Het heeft een naam in de buurt. Daar kan ineens niet opkomen. Maar die lopen dus van... Dus niet om te hoeven lopen, is het een soort shortcut om naar de brede straat te lopen. En dat kan dus nu niet meer. En daar zijn ze dus niet blij mee. Maar degene die dus nu dat terrein gaan ontwikkelen, hebben het gedaan voor de veiligheid. Omdat er ook heel vaak werd ingebroken in containers. En dus op dit moment is nu ook weer een soort vergeldingsactie.
0: Maar dat
1: is nu die container in brand gestoken.
0: Die ontwikkeling die zij daar aan het doen zijn, dat is dus wel voor de lokale bewoner. Dat worden geen toeristische...
1: Het wordt niet goed gecommuniceerd.
0: Of mensen luisteren niet goed.
1: Nee, het is niet goed gecommuniceerd. Wij weten het toch ook niet.
0: Nee, maar goed, ik woon daar ook niet.
1: Maar het is niet alleen van dat wij... Ik snap dat de buurtbewoners moeten het weten, maar het gaat ook om de hele gemeenschap. En zeker als het om zulke grote ontwikkelingen zijn. Ik heb met iemand gesproken die zelf ook een woning heeft in die buurt.
0: Mm-hmm.
1: Die was ook niet op de hoogte van de plannen. Het enige wat ze kon melden is, het gaat om hoogbouw. En dan zou wel de buurt organiseren of mensen van een... Dat is zeggen, bepaalde belanghebbenden ook in de buurt, die hebben dan wel de plannen ingezien, maar niet iedereen.
0: Nee.
1: Dus dat geeft al aan, er wordt niet goed gecommuniceerd. En als je weet dat je al op een locatie gaat bouwen...
0: Laten we eventjes... Ik wil even ingrijpen, Nelly. Ik vind, je gooit het nu op niet goed communiceren, maar dat is geen nooit een reden om andermans dingen in de fik te steken. Dan ben je toch niet goed bij je hartjes.
1: Nee, dat zeg ik ook niet. Ik praat het ook niet goed. Maar er is wel sprake van miscommunicatie. En ook voor geen. Mensen moeten het ook weten dat je het voor hen doet. Als je het echt de bedoeling is dat je het voor hen doet. Want het wordt nu gezegd dat het gaat om voor bewoners of huizen voor de lokale bewoning. Met fair tarieven. Nou, dat moeten we nog ook gaan zien. Met fair prijzen, of dat inderdaad zo is. Mm-hmm. Maar ja, als dat niet wordt gecommuniceerd, dan je voelt je dan buitengesloten. Je voelt je, je ziet je hele buurt veranderen voor je ogen. Ja. En degene met de personen die dan. We weten al dat deze bepaalde mensen al illegaal activiteiten ontplooiden.
0: Ja.
1: En dan is het voor hen heel erg makkelijk om.
0: Een jerrycan te pakken en.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Maar je moet de rest van de buurt ook meekrijgen. Het is niet alleen maar degene die onrust stoken. Je moet ook de anderen hebben. En dan kan je ook, dat zij ook hun ogen een beetje meekijken. Uiteindelijk doe je het voor de buurt. En daarom moet je ook de buurt erbij betrekken. En wat ik dus nu merk ook van anderen, dat wordt dus niet goed genoeg gedaan. En dat zie je dus nu ook, dat zag je dus ook bij. Bij Corridor, bij Zakito. Mm-hmm. De buurt wordt niet genoeg of onvoldoende meegenomen in die plannen voor ontwikkeling.
0: Ja. Nou, en dan is het nog de reden die ik begrijp, is dat de buurt vindt dat het allemaal Nederlanders zijn die daar ontwikkelen. Nou spraken wij net een van de ontwikkelaars buiten de uitzending. En dit is gewoon een Jullie Corsau.
1: We weten uit cijfers, en die zijn ook gepubliceerd, dus ook in het jaarcijfers van de MCB, dat de meeste ontwikkelaars zijn wel buitenlanders. Zijn buitenlandse.
0: Ja, maar goed, het gaat nu specifiek om deze buurt. Daar hebben we het over.
1: Wat is een Jukorsau? Ik vind het moeilijk. Het is iemand die heel lang op het eiland woont en die zichzelf inderdaad als een Jukorsau beschouwt. De buurt ziet hem als een buitenstaander, niet iedereen. Kennelijk een gedeelte ziet.
0: Hij is hier geboren. Hij heeft 2 jaar in Nederland gewoond.
1: 20 jaar.
0: 20 jaar.
1: 40 jaar hier, 20 jaar in Nederland.
0: Oké, nou ja.
1: Ik weet niet of hij hier geboren is. Hij heeft langer hier gewoond dan.
0: Hij is hier geboren. Ja.
1: Oké. Maar ja, dat betekent niet meteen dat je dus ook wordt gezien als iemand van hier.
0: Nou, dat blijkt maar weer, ja. Ja.
1: En ik wil niet zeggen meteen op kleur. Kleur speelt een rol, zeker.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat die onvrede ook te maken heeft met wie. Gaat hierop vooruit en zij hebben het idee dat degene die uit de buurt komen dus niet vooruit gaan. Ja. Dat zij benadeeld worden. En dit kan je alleen maar oplossen door hen echt oprecht mee te betrekken in je plannen.
0: Ja. Nee, ik vind het. Natuurlijk, je hebt helemaal een punt met het goed communiceren. Maar ik vind het allemaal zo ongelooflijk uit verhit onwetendheid gehandeld. Wat hier nu aan de hand is. Deze man die dit ontwikkelt, ik ken hem wat langer. Hij is een van de liefste mannen van het eiland.
1: Hij ontwikkelt dat niet. Er zijn andere mensen die dat.
0: Hij ontwikkelt wel in die buurt. Het is een van de aardigste mannen die er rondlopen daar. En dan ga je dit soort mensen ga je dus nu zo treffen. En dus uiteindelijk ook de ontwikkeling van je eigen buurt tegengaan. Ja, dan ben je toch hier goed bij je pa, zei.
1: Ja, maar hij wordt nu getarget vanwege het sluiten van die snack.
0: Van die hoerentent, ja. Ja, dat is.
1: En dan heb je wel met een ander type mensen te maken.
0: Zeker. Goed, dit verhaal krijgt een staartje. Maar vooralsnog, het reisadvies voor Otrabanda is groen. Hè? Je kan er gewoon rustig naartoe lopen om een lekker pilsje te pakken vanmiddag. Of wat andere leuke dingen te doen. Geen paniek. Het is Paradise, 103.1 en George Michael met Mary J. Blige voor je nu.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Vroeger dronken die biertje. Laat.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
5: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
6: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op deze woensdagochtend. Precies 8:30. Wat een timing. Nelly Rosa aangeschoven met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
7: Bon dia. De Curaçaose Glenka Antonia, die haar atletiekcarrière begon bij Atletiek Club Tropiaal, is Nederlands kampioen hoogspringen geworden. Met de gouden medaille op het NK Atletiek in Hengelo heeft de hoogspringster de eer van Leiden Atletiek hoog gehouden. Haar beste sprong van 1,83 meter was de concurrentie te machtig. Begin augustus doet Antonia mee met de Central American and Caribbean Games. Deze spelen zijn deze week gestart in de Dominicaanse Republiek. En MFK-statenlid Asheir Monte wil zo snel mogelijk een vragenuur in het parlement over de omstreden betalingen aan een Maltese bedrijf. Het zou gaan om het bedrijf Random Consulting dat vermoedelijk 8 miljoen gulden zou krijgen van de Curaçao Gaming Authority voor het beheren van het nieuwe gokplatform. Het bedrijf zelf ontkent dat bedrag en spreekt van ruim 3 miljoen euro sinds 2022. Hoewel er al een onafhankelijk onderzoek is aangekondigd, wil Monte in de Staten opheldering over wat er precies onderzocht gaat worden. En internationaal nieuws. In de Griekse hoofdstad Athene is het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw gevonden in een koffer. Een dakloze ontdekte de koffer eerder deze maand in een verlaten pand. Het slachtoffer was vermoedelijk al een week overleden. Haar identiteit kon pas worden vastgesteld nadat Griekse autoriteiten haar vingerafdrukken via Interpol naar het buitenland stuurden. In de Verenigde Staten leverde dat een match op. De vrouw was eind juni via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt de zaak en bekijkt camerabeelden om te achterhalen met wie zij contact heeft gehad.
8: De Ochtendkrant van Nelly.
6: Ja, en laten we daar nog maar eens eventjes doorheen gaan spitten. Hè? Wat staat er allemaal in opgeschreven vandaag?
7: Onder andere dus dat de Atletiekbond keurt Daan SDK af. Dat staat in het Antilliaans Dagblad. De Curaçaose Atletiekbond wil dus niet langer, of die vindt het niet langer verantwoord om bij de SDK internationale atletiekwedstrijden te organiseren. Dus de Tropiaal of Classic 2026 was de la-

0: De officiële wedstrijd die door de federatie op de huidige atletiekbaan is gehouden. En nou, we weten al dat de baan niet goed onderhouden is. Er zijn gaten, het is versleten. En atleten die klagen ook dat ze sneller zo blessures kunnen oplopen vanwege de staat van de banen. Hoewel de laatste editie van dit toernooi succesvol is afgesloten, is het gewoon niet meer te doen. Atleten uit 6 Caribische landen reisden af naar Curaçao om mee te doen. En dit aantal deelnemende landen lag lager dan in voorgaande editie. En dat grotendeels is dat het gevolg van de zorgen over de staat van die atletiekbaan. Maar ja, desondanks was het verloop van de wedstrijd wel oké. Volgens de Atletiekbond is dit een belangrijk moment voor de atletieksport op Curaçao. En totdat er een vernieuwde atletiekaccommodatie beschikbaar is, zal de federatie zich blijven inzetten voor een omgeving waarin atleten veilig kunnen trainen en deelnemen aan wedstrijden. Maar eerder had minister van Sport, Citré van Heijdoorn, al aangekondigd dat die atletiekbaan zou worden gerenoveerd, zou worden vernieuwd.
1: Ja.
0: Maar dat is nog niet gebeurd. Maar hij belooft dat dat toch wel gaat gebeuren.
1: Okay.
0: Verder in de kranten natuurlijk is er ook veel te doen over dat hele gebeuren. Over dat bedrijf in Malta. Maar ik ga het ook eerst even hebben over het lerarentekort. Want dat is ook iets waar het Antilliaans Dagblad vaker al over heeft geschreven. En vandaag deel 3. En het gaat er dan voornamelijk
1: om... Is dat iets voor jou?
0: Om een leraar te worden?
1: Ja.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee. Toelatings- en verblijfsprocedures nemen soms maanden in beslag. De schoolbesturen signaleren dus dat gewoon ontzettend moeilijk is om... We hadden het al eerder over om personeel uit Suriname en uit België.
1: Die staan echt te springen, de mensen in Suriname. Een tijdje terug hadden we een vacature... of had je een nieuwsbericht gemaakt over dat de politiemensen in een bootcamp zochten. Nou, we werden plat gebeld en gemaild hier bij Paradise. Mensen uit Suriname die dachten dat wij het wervingsbureau waren of zo. Maar het ging echt helemaal nergens over. Maar dat gaf wel aan hoe groot de interesse is vanuit Suriname om hier aan de slag te gaan, om hier naartoe te komen, om hier te gaan wonen en te gaan werken.
0: Ja.
1: En niet alleen bij de politie, maar ook bij het onderwijs. Heel veel leraren daar die staan te springen om hier naartoe te komen.
0: Ja. Nou, de onderwijsminister die is bezig met het ministerie van SOW en ook de immigratiedienst om te komen tot een versnelde of vereenvoudigde toelatingsprocedure voor bevoegde buitenlandse leerkrachten.
1: Ja.
0: Dat is dan dat is in de planning.
1: Dat zou toch ook wel moeten, hè? De reden natuurlijk dat het moeilijk is om mensen uit het buitenland hier naartoe te halen is om de eigen arbeiders te beschermen. Maar als de eigen arbeiders niet in het onderwijs willen werken, ja, dan zul je ze toch van buiten moeten halen.
0: Top. Ja, want anders worden de leerlingen...
1: De dupe
0: van, dat is niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Nou, in het Antilliaanse Dagblad ook een artikel dat Cooper begrijpt het niet. En dat is natuurlijk weer Javier Silvania die dus stelt dat Cooper... hierop lezen. De opmerkingen van Cooper weerspiegelen een fundamenteel gebrek aan kennis over de wijze waarop het vergunningenkader op Curaçao wordt gefinancierd. En dat stelt dus Javier Silvania over zijn partijgenoot, die dus afgelopen weekend begon eigenlijk een soort aanval opende op Silvania en over de deals die hij heeft gesloten toen hij minister van Financiën was. En in principe, de totale jaarlijkse vergunningsvergoeding bedraagt dus €47.450 per vergunning. Nou, dat is dus wat ze moeten betalen, zo'n bedrijf dat dus online gaming aanbiedt. En daarvan gaat dan ongeveer de helft gaat dan naar de ontvanger, naar de Belastingdienst. En de resterende bedrag gaat dan naar de rekening van de Curaçao Gaming Authority. En dat is dan als vergoeding voor de toezichtstaken. En daarmee kan de gaming autoriteit haar taken ook financieren. En dat hoeft ze niet zelf te doen. Althans, die taken kan ze ook uitbesteden. En dat is dus ook wat er is gebeurd met die random consulting. En dat is past gewoon binnen het budget van de gaming autoriteit. Dat is wat de uitleg van Sylvain Oceania. Die dus ook stelt van er is niks verkeerds gedaan. Dit is gewoon het geld dat beschikbaar was. Dat ook niet zou gaan naar de landskas. Dus volgens hem is dat de kritiek. Dat Curaçao wordt

0: benadeeld doordat al die sommen geld naar het buitenland stroomt. Dit is gewoon geld dat CGA, dus de Gaming Autoriteit, al zou aanwenden om haar taken te kunnen doen.
1: Ja.
0: En dat wordt dus gewoon uitbesteed, omdat daar dan die expertise is. Dat is de uitleg van Sylvania. Nou, financiële administratie onderzoek. Het financiële administratieonderzoek gaat er sowieso komen. En ik verwacht ook wel dat de Gaming Autoriteit met een hopelijk beter uitleg zal komen.
1: Ja.
0: En mijn laatste leuke nieuws misschien is dat de Mexicaanse mis, die is ook op het eiland.
1: Dat is niet mis. Nee.
0: Fatima Bosch, die Miss Universe.
1: Dat klinkt een beetje Duits.
0: Ja, er zijn ook mensen met een Duitse achternaam die daar in Mexico hebben gevestigd.
1: Ah, ja.
0: Maar Fatima... Die
1: wonen er al jaren, hè, die families.
0: Ja. Fatima die was dus laatst op Curaçao. Ze ging naar het CMC-ziekenhuis samen met onze miss... of althans die van vorig jaar, Camille Thomas. En dan maakte ze kennis met verschillende aspecten van de zorg binnen het CMC. En zij was heel erg positief over onze ziekenhuis.
1: Gelukkig. Kunnen we die in onze zak steken. Miss Mexico is onder de indruk...
0: Universe.
1: Oh, sorry hoor. Miss Universe van Mexico is onder de indruk van ons ziekenhuis.
0: Ja.
1: Dat is fijn. Mooi. Mag ik jou danken?
0: Nina.
1: Bedankt. Op Paradise FM gaan we zo meteen naar het Laura-woord van de dag. Geen idee wat het is eigenlijk. Is het een beetje een schunnig woord vandaag? Of kan het het daglicht verdragen, Nelly?
0: Ik moet het heel even opzoeken.
1: Oh, nou, wat een cliffhanger. Je hoort het zo meteen na Share, Love and Understanding op je woensdagochtend.

0: Justin Timberlake, Oh Paradise, 103.1. Van harte, goedemorgen. Het is 10 minuten voor 9, hoogtijd voor...
1: Het Lora Woord van de Dag.
0: Tijd voor wat verdieping met Nelly.
2: Nou, verdieping.
0: Verdieping, ja. Nou ja, je bent wel van de verdieping, toch?
2: Nou. Mag ik eigenlijk nog iets even recht trekken? Of misschien beter?
0: Nee, jouw tijd zit erop.
2: Ach. Ja.
0: Nee, vertel, wat wil je recht trekken?
2: Nou, dat van over toen het had over wit. Want ik had...
0: Over wat?
2: Wit zijn. En niet Judith Corsau of worden beschouwd. En
0: oh, dit gaat over het verhaal van Otto Banda.
2: Ja, want ik wilde er wel bij zeggen van misschien... Het gaat natuurlijk niet alleen maar over wit zijn. Maar ook wat wit vertegenwoordigt. En dat is dan vaak dat ze bijvoorbeeld privileges hebben... En dat de ander dan zich benadeeld voelt. En ik denk dat je die discussie en die sfeer in Otto Banda... ook veel meer in die context moet plaatsen. Dus het gaat niet echt puur alleen om wit... maar het gaat om wat vertegenwoordigt wit...
0: Mag ik daar ook nog wat op toevoegen?
2: Ja, hoor,
0: voordat we zo meteen bij elkaar weer de haren uit gaan lopen trekken hier. Maar niet wat iemand vertegenwoordigt, maar wat andere mensen denken dat diegene vertegenwoordigt. Want niet iedereen die wit is, die heeft automatisch privileges of heeft het automatisch beter dan jij.
2: Hè? Dit is iets wat ik nooit... Ik denk niet dat wij er samen uit zullen komen met bepaalde... aspecten van witte privileges. Wil je niet begrijpen? Ik denk dat we daarvoor gewoon een masterclass moeten gaan volgen... van iemand die hier deskundige is.
0: Nee, maar dat is wel heel makkelijk gezegd.
2: Nee, maar dat is zo. Vaak gezegd. Maar het is voor heel veel. Het is heel moeilijk om te weten. Het betekent niet per se. En ik weet dat het niet. Alle witte mensen zijn rijk. Niet alle witte mensen hebben doorgestudeerd, dat weet ik. Maar wit zijn geeft je wel bepaalde privileges boven andere kleuren en rassen. En als je dat niet wilt inzien.
0: Ik denk dat je je huidskleur heeft er niet.
2: Gezien. Nee, ik weet dat je dat in een perfecte wereld zou dat niet zo zijn.
0: Je afkomst daarentegen, dat heeft wel te maken met privilege. Maar dat heeft niks met huidskleur te maken. Het enige privilege wat een wit persoon heeft ten opzichte van een zwart persoon, is dat je haren wat minder snel vet worden. En in elkaar gaan zitten en zo.
2: Waar heb jij het nou weer over?
0: Ja, dat steile haar is makkelijker schoon te houden.
2: Ah, Josje, we hebben hier geen idee waar je het over praat. Nou, dat is weer een goed voorbeeld daarvan. Hey, deze discussie moet ik dus niet met jou voeren.
0: Ja.
2: En het was ook niet bedoeld om het een discussie te voeren. Ik wilde het alleen maar even uitleggen. Dat het natuurlijk gaat om waar staat het voor. En waar die onvrede zo ook over komt. Het gaat niet puur alleen om de kleur.
0: Het gaat erom waar je nest staat. En of dat nou in een wit of in een zwart nest is. Dat doet er volgens mij niet zo gek veel toe.
2: Ja, in een ideale wereld zou dat zo moeten zijn. Maar dat is het niet. Maar los, we gaan door naar naar het Lora woord van
0: niet.
2: De dag.
0: Dat vind jij niet.
2: Nee, het gaat niet om wat ik vind. Ik wil zeggen dat ik jouw boeken ga geven, maar ik denk dat je ze toch niet gaat lezen. En het heeft ook geen zin om jou naar bepaalde links te sturen van documentaires die je toch niet gaat kijken.
0: Nee.
2: Maar woord van de dag. Casa riba mea. Dat wordt dus gezegd als iemand in de laatste fase van zijn leven trouwt met zijn levenspartner. Dus op het moment dat je bijna de pijp uitgaat.
0: Ja.
2: En dan toch nog besluit om met je partner te trouwen. Dat is natuurlijk ook om je voor een erfenis.
0: Ja.
2: Om dat veilig te stellen. Wat een casa riba mea. En dat is dan letterlijk vertaald dat je dan trouwt op sokken.
0: Oké, stijlvol.
2: Het is niet heel romantisch.
0: Nee. Het is dus nog eventjes zeker hebben dat de buit kan worden overdragen als je tussen de planken ligt.
2: Juist.
0: Dat is echt een ding, hè. Dat is niet voor niks dat als jij een hypotheek neemt... dan moet je daarvoor een levensverzekering afsluiten.
2: Mm-hmm.
0: En als je dat gaat doen, dan gaan ze je volledig binnenste buiten keren. Hè? Dan krijg je testen van alles en van nog wat. Omdat er dus inderdaad heel veel mensen die hebben... Die zijn getrouwd, nog een keertje. Wacht even hoor. Die zijn casa riba mea gegaan. En wisten dat ze niet zo lang meer te leven hadden. Hebben toen nog een huis aangeschaft. En dan zat de bank en de verzekeraar. We hadden de verzekeraar, die zat er met de gebakken peren. Dus die hebben gezegd, we gaan nu alleen maar hypotheken verstrekken aan mensen die nog minimaal zoveel jaar te leven hebben, normaliter gezien. Dat is met, ja... Dat is...
2: Business, hè? Business.
0: Nou, business. Je hebt er zelf weinig aan. Goed, zeg, mag ik jou danken? Bedankt. Alles na te lezen, gratis en voor niks in de Lora-app te downloaden in de App Store of in de Google Play Store. Paradise FM en Gavin DeGraw nu.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek de Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sede Otrobanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
5: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Life moves fast and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure and designed to fit your needs. Banco de
2: Caribe. Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance Mall.

0: Mijn naam is Esme Gijmans en dit is het nieuws. De Curaçaose voetbalkampioen Inter Willemstad is gisteren uitgeschakeld in de kwartfinale van het CFU Club Shield toernooi. Na een gelijke stand van 1-1 tegen Delfines del Este uit de Dominicaanse Republiek verloren de spelers van Inter Willemstad de strafgroepenserie met 6 tegen 5. Het toernooi eindigt hier voor Inter Willemstad. MFK-statenlid Ishaier Monte heeft de statenvoorzitter gevraagd om een vragenuur over de jaarlijkse betaling van 8.300.000 gulden aan Random Consulting. Monte wil volledige transparantie en heeft 19 vragen opgesteld over het onafhankelijk onderzoek dat volgt. Random Consulting ontkent het bedrag en heeft sinds 2022 3.400.000 euro ontvangen voor het ontwikkelen van een vergunningsplatform. Dan nog internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse president Donald Trump gevraagd om 300 luchtafweerraketten van het type Patriot. Deze zijn cruciaal voor het afslaan van Russische aanvallen. Zelensky waarschuwt dat de Oekraïense voorraad dreigt op te raken. Trump heeft beloofd te helpen, maar benadrukt dat de Verenigde Staten de raketten ook zelf nodig hebben. In Japan is het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Op 1 januari telde Japan ruim 119,7 miljoen Japanners. Een afname van ongeveer 917.000 personen. Tegelijkertijd steeg het aantal buitenlandse inwoners naar een record van meer dan 4 miljoen. De totale bevolking van Japan is nu 123,7 miljoen. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept landen op om eensgezind op te treden tegen het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. Het geweld door Israëlische kolonisten is zelden zo wijdverspreid geweest. Human Rights Watch constateert ook een toename in geweld tegen Palestijnen. Sinds 7 oktober zijn meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: Hatsé, het is Eddie Herrera.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Op deze woensdag ga je er vandoor met een diner voor twee bij de buren. Zij zitten in Poenda, lekker aan het Wilhelminaplein. Kun je uitkijken over de douche Curaçao letters. En buiten het politieke reces nog eens een keertje heb je kans op het spotten van een echte minister. Want die lopen daar lekker in het wild rond over het plein. Kan je overkomen op onze kosten? Luister even mee.
1: Wat is hier weggepiept?

0: Paradise 103.1 en Cock Robin. The Promise You Made. Zometeen nog meer fans van Sheryl Crow en ook Inner Circle komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: 10.
1: Meerdere voertuigen van de weg gehaald bij verkeersactie. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Bij een gerichte verkeerscontrole zijn afgelopen maandag meerdere bestuurders bekeurd. Het handhavingsteam deelde boetes uit voor het ontbreken van geldige papieren zoals keuringskaarten, motorrijtuigenbelasting of verzekeringen. Een auto en een bromfiets werden zelfs in beslag genomen. Ook 2 groepen jongeren werden van de weg gehaald omdat ze 's nachts fietsten zonder verlichting, remmen of fietsbel.

0: de komende tijd meer controles uit te voeren. En op Sint Maarten is de uitbreiding van het marine laboratorium van natuurorganisatie Stenapa officieel van start gegaan. Het vernieuwde laboratorium wordt de thuisbasis voor een project om langstekelige zeeegels op te kweken. Deze dieren eten algen en zijn essentieel voor de gezondheid en het herstel van het koraalrif. In het nieuwe lab kunnen de zeeegels van larven tot volwassen dier worden opgekweekt, waarna ze op het rif worden uitgezet. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
2: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
1: Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy Mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Cadrevant.
7: Dat is Frans, 80.
6: Frans is 80?
7: Wie is Frans?
6: Nee, restaurant Cadrevant, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
7: Dat is ook weer Frans.
6: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
7: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Cadrevant. Vier wijnen.
6: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
7: Ga je weer.
6: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
7: Cadrevant.
6: Exactement.
8: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Dit is Paradise FM.
9: Van harte goedemorgen, Sheryl Crow zometeen na deze van Inner Circle.

0: Paradise 103.1 FM op deze woensdagochtend. Het is de 29e van juli, een bijzondere dag vandaag. Het is wat leuk zeggen, Nelly Rossa van de inhoud van deze show. Het is jouw dag vandaag, wist je dat?
1: Dit vertrouw ik niet.
0: Hoezo vertrouw je dat niet?
1: Ik vertrouw jou niet.
0: Wat is dit nou toch?
1: Ja, maar, wat is het? Wat per dag is het?
0: Wat denk je?
1: Ja, ik vertrouw je niet, dus er komt nooit iets positiefs daaruit, dus zeg maar.
0: Hoe weet je dat nou weer? Ja, ik vind het wel echt een schadelijke aanname, dit.
1: Ja, dat is niet erg.
0: Het is de internationale dag van...
1: Wat voor dag is het vandaag? 29 juli? Nee, ik weet het niet.
0: Nee, maar wat zou je denken als ik zou zeggen, dit is jouw dag vandaag?
1: Ik ga niks bedenken.
0: Nee. Het is, mensen weten dat misschien niet, maar ik weet wel beter, namelijk. Het is vandaag de internationale dag van de tijger.
1: Yes.
0: Lekker zeg. Geniet er lekker van als jij je geroepen voelt vandaag. De internationale dag van de tijger. Ja, het is echt zo. Zoek het maar na op internet. Ik lieg daar niet over. Paradise met Bruno Mars zometeen naar deze van Poco. Call in love.

0: vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avescuraçao.com.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
5: Coeurblue, let us surprise you.
6: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij een verkeerscontrole afgelopen maandag zijn meerdere bestuurders bekeurd. Het handhavingsteam controleerde op ontbrekende papieren, zoals keuringskaart en verzekeringen. Een auto en een bromfiets zijn van de weg gehaald. Ook jongeren werden staande gehouden voor fietsen zonder verlichting. De politie blijft de komende tijd controleren. Glenka Antonia heeft goud gewonnen op het Nederlands kampioenschap atletiek in Hengelo. De hoogspringster van Leiden Atletiek sprong over een hoogte van 1,83 meter. Op 3 augustus vertegenwoordigde 26-jarige Curaçao tijdens de Central American en Caribbean Games. Dan nog internationaal nieuws. VN-chef Antonio Guterres wil de gesprekken over het langdurige conflict over Cyprus hervatten. Dit eiland in de Middellandse Zee is al jaren een twistpunt tussen de Cypriotische autoriteiten, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Guterres kondigde woensdag aan dat hij, mits er interesse is, wil werken aan een oplossing zo snel mogelijk. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse president Donald Trump gevraagd om 300 luchtafweerraketten van het type Patriot. Deze zijn cruciaal voor het afslaan van Russische aanvallen. Zelensky waarschuwt dat de Oekraïense voorraad dreigt op te raken. Trump heeft beloofd te helpen, maar benadrukt dat de Verenigde Staten de raketten ook zelf nodig hebben. In Japan is het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Op 1 januari telde Japan ruim 119,7 miljoen Japanners, een afname van ongeveer 917.000 personen. Tegelijkertijd steeg het aantal buitenlandse inwoners naar een record van meer dan 4 miljoen. De totale bevolking van Japan is nu 123,7 miljoen. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar, bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kesseler.
7: Je woensdag is goud met Adele naast Bando Ballet. Paradise.

Ja, rumor has it dat er best een bijzondere situatie is opgetreden. Afscheid nemen bestaat niet, zeggen ze dan. Maar een paar mensen zijn weggegaan. En die zien we waarschijnlijk heel lang niet meer terug. Dus altijd heel bijzonder is dat. Natuurlijk komen en gaan er heel veel mensen hier op en naar het eiland. Dat is iets waar je mee dealt, regelmatig. Ja, maar het wordt nooit gemakkelijker. De beste muziek ooit gemaakt. Ik ben Jeremy, hier op Paradise 103.1. Met Gio Vanka zometeen na Tom Petty en The Heartbreakers. En Mary Jane's Last Dance. Bondi.

0: lunchshow. Lekker samen de ochtend door. On our way to Pepijn Bierenbroos op 12 uur natuurlijk. En ook on our way to Jermaine Stewart naar Giovanka.
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: Een mini-woordenboekje bouwen we al maandenlang samen op. En jij als luisteraar begrijpt natuurlijk precies wat ik bedoel. Zeker met het werkwoord van deze week wat ik heb bedacht. Het werkwoord is namelijk lummeren. En lummeren betekent het langzaam en zonder druk door een taak bewegen, waarbij je bewust ruimte laat voor pauzes, gedachten en kleine omwegen. Als voorbeeld kan ik je geven, ik was aan het lummeren door mijn werk ineens. En had ik alles gedaan zonder stress ineens. Zomaar. Lummeren lijkt traag, maar het voelt licht. En vaak kom je verder dan wanneer je alles probeert te versnellen.
1: Jouw

0: Een afscheidsfeestje gehad van een paar mensen. En daar zou je het liefst nog lang dichtbij willen zijn. Het gaat weer even duren voordat we ze weer gaan zien. Maar het was een fijne avond. En hoe was jouw dinsdagavond? En ben je klaar om van deze woensdag de rest van deze dag... die hij loopt natuurlijk al eventjes om daar een succes van te maken? Ja? Oké, afgesproken. Met zometeen vrolijke muziek na het nieuws van 22:30. Oscar de Leon en Diana Ross komt eraan. Maar welke hits van ze hoor je?
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf $55 per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9:00 ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: half elf.
1: Meerdere voertuigen van de weg gehaald bij verkeersactie. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Bij een gerichte verkeerscontrole zijn afgelopen maandag meerdere bestuurders bekeurd. Het handhavingsteam deelde boetes uit voor het ontbreken van geldige papieren zoals keuringskaarten, motorrijtuigenbelasting of verzekeringen. Een auto en een bromfiets werden zelfs in beslag genomen. Ook twee groepen jongeren werden van de weg gehaald omdat ze 's nachts fietsten zonder verlichting, remmen of fietsbel. De politie kondigt aan de komende tijd meer controles uit te voeren. En op Sint Maarten is de uitbreiding van het marine laboratorium van natuurorganisatie Stenapa officieel van start gegaan. Het vernieuwde laboratorium wordt de thuisbasis voor een project om langstekelige zeeegels op te kweken. Deze dieren eten algen en zijn essentieel voor de gezondheid en het herstel van het koraalrif. In het nieuwe lab kunnen de zeeegels van larve tot volwassen dier worden opgekweekt, waarna ze op het rif worden uitgezet. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punga en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Tenderloin. Ribeye, T-bone, lamprek, hanging tender, picanha, porterhouse.

0: kool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM.
2: Met de generals die je vooral stimuleert helemaal jezelf te zijn.

salsa uit lekker weg. Oscar de Leon, Paradise en Diana Ross met I'm Coming Out op 103.1. Op je lekkere woensdagochtend 29 juli. Paradise FM staat stil. Bij ook natuurlijk het uit de kast komen. Het is belangrijk dat je jezelf volledig kunt zijn. Diana Ross heeft dat al heel lang geleden begrepen. En als je dan kijkt naar wat er op ons eigen eiland aan aandacht aan gebeurt, dan gebeuren daar goede dingen. Want eind deze maand reist een gezamenlijke delegatie van de LGBTQIA+ organisaties van de 6 Caribische eilanden van het Koninkrijk naar Amsterdam voor World Pride. En vanuit Curaçao gaan Janice, Archel en Charlize. En het thema is dan Unity, samen sterk door respect en gelijkheid. Nou, ze gaan naar de Kennel Pride, ze spreken met mensenrechtenorganisaties op een conferentie, voeren gesprekken met verschillende organisaties en beleidsmakers en gaan kennis en ervaring uitwisselen en aandacht vragen voor de uitdagingen en de positieve ontwikkelingen rondom de LGBTQIA+ rechten op de Caribische eilanden. Staat te lezen op onze site paradisefm.cw. Daar lees je jezelf natuurlijk iedere dag weer bij van wat er op je eigen eiland gebeurt. En iedere half uur geven we ook een update natuurlijk hier op 103.1 bij Paradise FM. Met zometeen weer een lekker diner voor twee te winnen in de muziekquiz. Binnen 10 minuten na onder meer

Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door.

0: ik maar gisteravond niet zo diep in het glaasje gekeken, had ik me vandaag weer iets beter gevoeld. Pink en sober, op allerlei manieren in je leven nuchter zijn. Ja, het is maar net waar je op een bepaald moment behoefte aan hebt. Lekker het volle borst en met de beste muziek ooit gemaakt, maar er moet ook gegeten worden.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En daarvoor sturen we je vandaag in deze muziekquiz naar de buren. Lekker in de rush, in de roes, rumoer, gezelligheid, atmosferen, goede, warme, positieve energie van de binnenstad kun je lekker gaan happen daar. Vriendelijke bediening, prima menukaart. Nou, en achteraf ben je lekker voldaan en dan sturen we je daar naartoe naar de buren. 675-1031, als jij het antwoord weet op deze vraag, komt-ie aan.
1: Wat is hier weggepiept?

Ja, het Venijn zat een klein beetje in de start bij deze muziekquiz-editie, hè? Ja, het fragment komt later vandaag nog een paar keer voorbij. Je kunt meerdere keren je antwoord insturen. Je hebt even tijd om na te denken, maar... Ja, hoe vaker je meedoet, hoe groter je kans dat je vanmiddag na 4 uur wordt teruggebeld... met goed nieuws dat jij die dinerbon voor 2 bij de buren hebt gewonnen. Welk woord is er weggepiept? App naar Paradise FM. 675-1031. 675-1031. Paradise FM laat de zon nu schijnen op de radio met Laidback en Soul.

Duidelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuracao.com.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: 11 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op Sint Eustatius is de bouw gestart van een uitgebreid marine laboratorium van natuurorganisatie Stenapa. Dit laboratorium bij het Kingswell National Park Center wordt gebruikt voor het kweken van zeeegels. Deze dieren zijn essentieel voor het herstel van koraalriffen, omdat ze algen op het koraal eten. Bij een verkeerscontrole afgelopen maandag zijn meerdere bestuurders bekeurd. Het handhavingsteam controleerde op ontbrekende papieren, zoals keuringskaarten en verzekeringen. Een auto en een bromfiets zijn van de weg gehaald. Ook jongeren werden staande gehouden voor fietsen zonder verlichting. De politie blijft de komende tijd controleren. Dan nog internationaal nieuws. Na de vondst van de stoffelijke resten van 5 zuigelingen in een appartement in Orange zijn de moeder en haar partner woensdag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie heeft een onderzoek gestart naar moord op een kind jonger dan 15 jaar. De moeder, die leidt aan zwangerschapsontkenning, werd maandag met buikpijn naar het ziekenhuis gebracht en beviel daarvan een baby. VN-chef Antonio Guterres wil de gesprekken over het langdurige conflict rond Cyprus hervatten. Dit eiland in de Middellandse Zee is al jaren een twistpunt tussen de Cypriotische autoriteiten, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Guterres kondigde aan dat hij wil werken aan een oplossing zo snel mogelijk, maar noemde geen datum voor de gesprekken. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse president Donald Trump gevraagd om 300 luchtafweerraketten van het type Patriot. Deze zijn cruciaal voor het afslaan van de Russische aanvallen. Zelensky waarschuwt dat de Oekraïense voorraad dreigt op te raken. Trump heeft beloofd te helpen, maar benadrukt dat de Verenigde Staten de raketten ook zelf nodig hebben. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kesseler.
3: Met ook nu weer de juiste handelingen draaien van de beste muziek.
2: Paradise FM.
3: Mana en Simply Red.

Rihanna. Iedere dag heeft een beetje mana nodig. Hè? En waarom dan? Nou, omdat hun muziek klinkt als de zon op je gezicht. Een warme avond met vrienden en een herinnering waar je spontaan van gaat glimlachen. Ja, sommige bands die maken hits. Mana, die maakt een stemming. En eerlijk, van een goed humeur kan je er natuurlijk nooit genoeg hebben. Paradise FM 103.1, Nelly en Kelly Rowland hoor je na Rise at Threats en Justin Brown.

combinatie tussen Nelly en Kelly destijds. Soms zoeken artiesten elkaar op die op zichzelf al succesvol zijn, maar zodra ze samenwerken, dan is het eind helemaal zoek. Dan stromen de dollars daar binnen. Paradise met The Verve onderweg, Inner City komt eraan. En als je in de gelukkige omstandigheid bent dat je een Apple TV hebt of een iPhone, download dan de Paradise FM app. Je leest de laatste nieuws. Kijkt in de studio, hè? Kijken hoe Joris zijn haar zit. Lang leven de tondeuzen. En natuurlijk kun je ook naar onze themazenders luisteren. Voor ieder moment van de dag een speciale.

0: Knap gemaakt wordt deze van de Verve Bittersweet Symphony. Het klinkt zo bombastisch. Een mega orkest doet zoveel met je beleving. Alsof de energie en alle trillingen dwars door je lichaam heen gaan als je die muziek zo hoort. De beste muziek ooit gemaakt op Paradise FM 103.1. Over een paar minuutjes hier de drie elementen aarde, wind en vuur. En wat die gaan doen, nou, dat komt zometeen bij elkaar.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: 12.
1: Meerdere voertuigen van de weg gehaald bij verkeersactie. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Bij een gerichte verkeerscontrole zijn afgelopen maandag meerdere bestuurders bekeurd. Het handhavingsteam deelde boetes uit voor het ontbreken van geldige papieren zoals keuringskaarten, motorrijtuigenbelasting of verzekeringen. Een auto en een bromfiets werden zelfs in beslag genomen. Ook 2 groepen jongeren werden van de weg gehaald omdat ze 's nachts fietsten zonder verlichting, remmen of fietsbel. De politie kondigt aan de komende tijd meer controles uit te voeren. En op Sint Maarten is de uitbreiding van het marine laboratorium van natuurorganisaties TENAPA officieel van start gegaan. Het vernieuwde laboratorium wordt de thuisbasis voor een project om langstekelige zeeegels op te kweken. Deze dieren eten algen en zijn essentieel voor de gezondheid en het herstel van het koraalrif. In het nieuwe lab kunnen de zeeegels van larve tot volwassen dier worden opgekweekt, waarna ze op het rif worden uitgezet. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.tv.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers.

0: Jouw probleem, ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
4: En de elementen aarde, wind en vuur, waar ik eigenlijk nog een beetje hout mis. Maar gelukkig hebben we de boogie nog.

megaster Ed Sheeran en single Paradise, die onder de indruk is van Alex Warren, die hij deze week bij een concert in San Diego op het podium haalde. Zijn hit Ordinary is hij van onder de indruk en hij zei: had ik dat nummer zelf maar geschreven? Nou, misschien is dat waarom Ed Sheeran zo geliefd blijft. Hij is gewoon zo open, zo eerlijk, zo gewoon gebleven. En zijn muziek is steengoed.

0: Naast de Verve die ik eerder vandaag draaide, is Coldplay ook zo'n band die dat bombastische helemaal door je lijf kan laten voelen.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Dagelijks, even voor 12 uur, probeer ik dat door je lijf te laten gieren. De trek naar goed eten. Oh, heerlijk lekker lunchen. En vooral daar de tijd voor nemen. Ja, je hoeft niet altijd een vliegtuig te pakken om even weg te zijn, hè? Soms begint een vakantiegevoel gewoon tijdens de lunch. Met een stoel in de schaduw, een koud drankje en een bord vol verse smaken. De zon die rustig op je tafel valt. De wind die precies genoeg verkoeling brengt. En het geluid van mensen om je heen die genieten. Misschien proef je de zoetheid van tropisch fruit, de kruiden van een lokaal gerecht of gewoon dat ene gerecht waar je al de hele ochtend naar uitkijkt. Een lange lunch geeft je iets wat steeds zeldzamer wordt. Tijd zonder haast. Geen klok die bepaalt wanneer je moet doorgaan, maar een middag die zichzelf langzaam vult met smaak, gezelligheid en ontspanning. Ja, en soms is het mooiste uitstapje gewoon een tafel waar je langer blijft zitten dan gepland. Op Paradise nu nog, Bruce Springsteen.

0: In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning... of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com... en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
2: Is het ver, Arie?
1: Paar minuutjes in je Ferrari.
2: Pronto!

0: 10 tot 10.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op Sint Eustatius is de bouw gestart van een uitgebreid marine laboratorium van natuurorganisatie Stenapa. Dit laboratorium bij het Kingswell National Park Center wordt gebruikt voor het kweken van zeeegels. Deze dieren zijn essentieel voor het herstel van koraalriffen omdat ze algen op het koraal eten. Bij een verkeerscontrole afgelopen maandag zijn meerdere bestuurders bekeurd. Het handhavingsteam controleerde op ontbrekende papieren, zoals keuringskaarten en verzekeringen. Een auto en een bromfiets zijn van de weg gehaald. Ook jongeren werden staande gehouden voor fietsen zonder verlichting. De politie blijft de komende tijd controleren. Inwoners van de Spaanse regio Ávila, die moesten evacueren vanwege een bosbrand, mogen weer terug naar huis. De Spaanse regering heeft het evacuatiebevel per direct ingetrokken. Bijna 50.000 hectare is verbrand, wat deze brand de grootste in Spanje maakt sinds 1968. Autoriteiten waarschuwen dat de hittegolf de bluswerkzaamheden kan bemoeilijken. Na de vondst van de stoffelijke resten van 5 zuigelingen in een appartement in Orange zijn de moeder en haar partner woensdag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie heeft een onderzoek gestart naar moord op een kind jonger dan 15 jaar. De moeder, die leidt aan zwangerschapsontkenning, werd maandag met buikpijn naar het ziekenhuis gebracht en beviel daarvan een baby. VN-chef Antonio Guterres wil de gesprekken over het langdurige conflict rond Cyprus hervatten. Dit eiland in de Middellandse Zee is al jaren een twistpunt tussen de Cypriotische autoriteiten, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Guterres kondigde aan dat hij wil werken aan een oplossing zo snel mogelijk, maar noemde geen datum voor de gesprekken.
5: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
7: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
8: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
10: En die zegt een oprecht goeie woensdagmiddag. Dit is Madonna.

0: Om de plaats in de tijd. Want Madonna zegt, ja, ik ben zwanger, ik ben heel jong, maar ik hou mijn baby. Toen waren er weer mensen uit de, zeg maar, pro-abortushoek en die waren er tegen. En toen zei Madonna, luister, ik ben gewoon pro-choice. In het geval, je mag kiezen. Zelf kiezen wat jij doet, zonder druk van de maatschappij.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 10 minuten over 12. Ik zeg een oprecht goede woensdagmiddag. Zometeen natuurlijk de quote van de dag gaat over het feit dat steeds meer mensen, ook bijvoorbeeld in Nederland, kiezen voor het rijden met één automaat. En rijscholen bieden nu zelfs aan dat je gewoon alleen in een automaat kan afrijden. Je hoort er zometeen meer over. Ik neem natuurlijk het nieuws van het eiland met je door. Zo rond 20 minuten voor 1 doe ik vandaag met Nelly Rosa. We spelen de enige echte muziekquiz. Gaat allemaal om een diner voor 2. Bij Eetcafé De Buren. En we hebben de spotlights, een aantal leuke releases, een aantal leuke jarige jort, onder andere REO Speedwagon. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook een oprecht goede woensdagmiddag voor jou, Mark. Blij dat je weer terug bent uit Frankrijk. Ja. Hoe was de situatie daar uiteindelijk?
2: Nou ja, drama natuurlijk. Hè. De brand is nog steeds niet onder controle in Bordeaux. En het leidt ook weer op. Het is gelukkig niet uitgebreid, maar je ziet wel dat het opleidt. En gisteren was ik bijvoorbeeld eergisteren in Lacanau. Dat is zo'n dorp waar iedereen naartoe moest die geëvacueerd waren. En nu hoor je dus dat dorp ook alweer geëvacueerd moet worden. Dus het trekt wel steeds meer richting Bordeaux. Dus ja, voorlopig zijn ze er nog niet klaar mee daar hoor. Ze werken zich helemaal in de naad, die brandweer mensen.
0: We gaan terug naar Nederland, naar Engelen. Waar ligt dat eigenlijk?
2: Ja, goede vraag. In Brabant volgens mij.
0: In Brabant, oké. Engelen in Brabant, daar is een auto te water geraakt. Je ziet ook een foto van die auto, dat ligt in een soort van rivier. En de politie onderzoekt het verband met anti-AZC-bekladdingen. En daar is nu net een recente ontwikkeling in deze opmerkelijke zaak.
2: Ja, er is dus vanochtend een auto gevonden in de plomp. En nu blijkt dus dat die auto van een van de dorpsbewoners is die eerder een poster van Stichting Vluchtelingenwerk voor het raam had hangen. Dat zeggen de eigenaren tegen Omroep Brabant. En ja, het is daar echt oorlog daar in dat dorp. Want ja, de huizen zijn daar al beklad. En nu weer die auto. Dus die auto is gestolen. En vervolgens hebben ze de plomp in laten rijden. Dus ja, het escaleert daar enorm. Ja, je hebt een groep voorstanders van het AZC. En daar zijn de tegenstanders het weer volledig mee oneens. En nu worden die mensen het leven zuur gemaakt. Dus een auto de plomp in, auto beklad. Ja, gaat wel heel ver hoor.
0: Ja, de gemeente Den Bosch wil een opvang op de grens van Engelen en Den Bosch voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. En heel veel dorpsbewoners zijn bang dat allerlei problemen met zich meebrengt. Maar dat conflict escaleert nogal behoorlijk. Afgelopen weekend werden woningen en voertuigen beklad in Engelen en Bokhoven. Ook van mensen die dezelfde poster met daarop de tekst Samen leven van vluchtelingenwerk voor hun raam hadden hangen.
2: Ja, en het is toch ongelooflijk dat je dan vervolgens gewoon iemands huis gaat bekladden. Kijk, als je het ergens mee oneens bent, dat vind ik echt allemaal prima. Maar dit soort dingen doe je gewoon niet. Je gaat toch niet je gram halen en dat je dan vervolgens een auto de pomp inrijdt. Dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Toch gaat wel heel ver.
0: Hoe zal ik dat netjes verwoorden? De onvriendelijkheid, de onverdraagzaamheid is een beter woord. Jegens homoseksuelen neemt hand over hand toe in West-Europa. Er was een vreselijke aanslag in Duitsland. Ja. Ik had het gisteren nog over allerlei gewelddadigheden tegen homoseksuelen in Nederland tijdens diverse Pride-evenementen. En nu is de Pride Walk in Hoorn verplaatst wegens een onveilig gevoel.
2: Ja, want ja, de Pride die zou namelijk plaatsvinden in augustus tijdens de kermis. Maar ze hebben nu toch besloten om het evenement te verplaatsen in oktober. Want veel deelnemers voelen zich tijdens de kermis niet altijd veilig. En eerdere edities zijn er ook al mensen uitgescholden en zijn er ook voorwerpen zelfs naar de deelnemers van de Pride gegooid. Dus uit veiligheidsoogpunt hebben ze nu besloten om het te verplaatsen. En ja, aanstaande zaterdag is natuurlijk de Pride in Amsterdam. En daar kijkt iedereen toch ook al met angst en beven naar. En er zijn ook extra veiligheidsmaatregelen genomen na die aanslag in Berlijn. Want zo noem ik het wel, een aanslag. Dus ja, met de tolerantie van homo's en lesbies, en dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Je ziet ook, hè, de conservatieve mensen rukt toch weer op. Hè. Dus Ja, het is wel heel treurig om dat zo te horen en te lezen, vind ik.
0: Nou ja, die in Berlijn was duidelijk een aanslag. Dat was een geradicaliseerde jongere die net in een soort deradicaliseringstraject zat en die totaal aanhanger was van islamitische staten aanverwanten. De jongeren die voor problemen zorgen voor de homoseksuelen, zijn dat mensen uit zeg maar een bepaalde groep?
2: Nou ja, wat je ziet is vooral dus ook wel mensen uit een met een islamitische achtergrond. Het zijn wel voornamelijk dan eenlingen. Want vandaag zijn er dus ook in Nederland weer een paar mensen opgepakt vanwege terrorisme-dreiging. Dus het is eigenlijk gewoon nog steeds actueel. Ik dacht dat we er vanaf waren. Maar je ziet ook wel natuurlijk ook mensen die protesteren tegen AZC's of dat soort zaken. Dat zijn toch vaak hele conservatieve groepen die toch ook eigenlijk niet heel erg zitten te wachten op homo's en transgenders. Daar zijn ze volop tegen.
0: De gemeente Amsterdam was net binnen, heeft rondom het Javaplein in Stadsdeel Oost betonblokken geplaatst. Gebeurt in aanloop naar naar een Pridefeest, waarschijnlijk uit veiligheidsoverwegingen.
2: Ja, dat zei ik al. Ja, Halsema die heeft echt extra veiligheidsmaatregelen genomen. En het is natuurlijk een gigantisch evenement. Dus als je kwaad wil, ja, dan kan dat. Maar roadblocks, jeetje, dat is wel een hele ontwikkeling, zeg. Dat is niet fijn.
0: Er is een minderjarige bewoner aangehouden in een onderzoek naar de brand in de jeugdinstelling Beekbergen. Vertel.
2: Ja, precies. Want vanmorgen is een jeugdcentrum daar helemaal afgebrand. En nu is er dus een jong iemand aangehouden. En wat nou precies zijn rol is, dat wordt nog op dit moment onderzocht. Maar de politie sluit niet uit dat hij verantwoordelijk is voor de brandstichting. Ja, gisteren is die brand uitgebroken in het zorgcentrum. En dat is een centrum waar veel jongeren zitten met complexe psychische problemen en autisme. Ja, en dus het kan zomaar zijn dat het een bewoner was die door is geslagen en dus vervolgens de hele hut in de fik heeft gestoken. Ja, er is niks meer van over.
0: En dan, dit gaan we niet meer horen.

0: Meezingen, hè, Pepijn?
1: Ja, we gaan dit dus niet meer horen. Dit is heel duidelijk. Hè. Dit is natuurlijk gebaseerd op een nummer van ABBA. En daar kwam bezwaar van ABBA. Vertel.
0: Ja. Ja, je hoort het natuurlijk. Hè. Het lijkt natuurlijk op Take a Chance on Me. Dus dat, ja, dat is van ABBA natuurlijk. En ja, nu heeft de Zweedse popgroep dus gewoon echt een aanklacht ingediend. En voor de rechter is het allemaal gekomen. En nu mogen ze dit nummer dus niet uitbrengen op Spotify. Dus, althans, ze moeten het eraf halen. Want dat was het grootste probleem, dat het op Spotify stond. En dat we hier te maken hebben met een groep die eigenlijk gewoon klakkeloos iets heeft overgenomen van ABBA. Dat zeggen ze dan. En ja, ze mogen wel gewoon nog blijven optreden hoor met dit nummer. Dus we gaan het nummer nog wel horen, maar niet meer op Spotify.
1: Ja, maar het staat bijvoorbeeld nog wel gewoon, want daar draai ik het nu uit, op YouTube.
0: Ja. Ja, ja, volgens mij is YouTube niet het probleem.
1: Goed, in ieder geval niet meer op Spotify. En dat lijkt me eigenlijk een zegen, als ik heel eerlijk ben. Mark Kampers, ik...
0: leuk joh.
1: Goed.
0: En we gaan allemaal meedoen.
1: Bij Hoevelaken rechtsaf. Ik spreek jou morgen weer.
0: Tot morgen.

De handgeschakelde versnellingsbak lijkt langzaam uit het straatbeeld te verdwijnen. Inmiddels rijdt bijna de helft van de Nederlandse automobilisten in een automaat. Ik denk dat het hier op Curaçao op zo'n 70% ligt. En veel nieuwe modellen zijn zelfs niet meer als schakelauto verkrijgbaar. Dankzij moderne techniek zijn automaten zuiniger en efficiënter. Waar ze vroeger juist zwaarder, minder zuinig en duurder waren, presteren ze tegenwoordig op vrijwel alle fronten beter dan een handgeschakelde bak. Toch blijft de handbak veel liefhebbers aanspreken. Rijvaardigheidstrainer Dolf Dekking begrijpt dat wel. Als je de kunst van goed schakelen beheerst, is rijden in een goede sportauto of klassieker nog steeds een feest. Maar zo'n handbak kies je om er lekker mee te rijden. En niet om aan te sluiten in de file, en ook in druk verkeer is het geen pretje. Zelfs merken als Ferrari en Koenigsegg spelen trouwens daarop in met systemen die een automaat combineren met de beleving van een handgeschakelde auto. Maar ook in de rijschoolwereld is de opmars van de automaat duidelijk zichtbaar. Rijinstructeur Corné van der Steen geeft inmiddels 3 dagen per week les in een automaat. Persoonlijk geef ik liever les in een automaat dan in een schakelauto. Het is gewoon een stuk relaxter. Leerlingen pakken het rijden vaak sneller op en je wordt minder door elkaar geschud. En dat is ook meteen de quote van de dag. Volgens hem scheelt het vaak 10 tot 15 rijlessen als ze in een automaat lessen, wat leerlingen flink wat geld kan besparen. Toch adviseert hij jongeren om voorlopig nog een schakelrijbewijs te halen. Op de tweedehandsmarkt zijn er nog altijd veel meer betaalbare schakelauto's beschikbaar. Wel ziet hij toekomst in een systeem waarbij iedereen eerst in een automaat afrijdt en later via een aanvullende opleiding bevoegd wordt om ook in een schakelauto te rijden. Ik denk dat dat een heel goed idee is, want dan kan je eerst concentreren op verkeersinzicht en dat soort dingen, in plaats van dat je de hele tijd op je techniek zit te letten. Ik denk dat ze daar, zegt hij, uiteindelijk ook in Nederland naartoe willen. Ik zou het een beter systeem vinden, al moet je natuurlijk wel goed controleren of iemand de schakelauto echt voldoende beheerst. Ik heb in de tijd, ik heb op latere leeftijd, geloof 27 of zo, heb ik mijn rijbewijs gehaald. En 4 dagen daarna heb ik meteen een automaat gekocht en ik heb sindsdien nooit meer geschakeld. Als ik ging schakelen zat ik altijd met mijn knieën tegen het dashboard aan en zo. Ik vond het niet zo handig. Ik ging natuurlijk op zoek naar bekende popartiesten die moeite hadden met het halen van hun rijbewijs. Nou, Noel Gallagher van Oasis die kocht in de jaren 90 talloze luxe auto's, waaronder een iconische Bentley, maar hij heeft nooit zijn rijbewijs gehaald. Hij begon in de hoogtijdagen van Oasis aan rijlessen, maar stopte na een heel stressvolle ervaring er definitief mee. Tijdens een rijles werd zijn lesauto bij een school omsingeld door een menigte enthousiaste fans. Hij besloot ter plekke dat hij de rest van zijn leven liever gebruik maakte van chauffeurs. En als iemand de kroon spant wat betreft moeite met het rijbewijs, is het Ozzy Osbourne. De Black Sabbath frontman deed maar liefst 19 keer praktijkexamen. 19 keer voordat hij op zijn 60ste... in 2009 eindelijk slaagde. Gedurende de tientallen jaren daarvoor nam hij talloze lessen. Ozzy Osbourne gaf later eerlijk toe dat hij de eerste 18 keer vrijwel altijd onder invloed van alcohol of verdovende middelen achter het stuur zat tijdens zijn rijexamen. En van de examinatoren liet een briefje op het dashboard achter nadat Ozzy achter het stuur bij een stoplicht in slaap was gevallen. Pas toen hij volledig nuchter was en af was van alle drugs en alcohol, slaagde hij in 1 keer. Hij werd er bijna paranoïde van. En zo heet het nummer van Black Sabbath ook.

0: paradisefm.cw. Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero ku hopi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupalini limoncello. Pa 35.90. Y pa 9.99, boti un bio pizza de forno, dushi di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta pa 6.99. Cada simang, un destination novo.
2: Kariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Kariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. In de Frederikstraat in Otrobanda zijn de spanningen toegenomen na een tweede brandstichting. Afgelopen nacht werd een container in brand gestoken achter het Drifthotel. Eerder werden ook drie huurauto's in brand gestoken. Buurtbewoners zijn ontevreden over afsluitingen door een nieuw bouwproject. Experts roepen op tot dialoog om verdere escalatie te voorkomen. Premier Gilmar Pisas heeft vandaag om 3:00 een persconferentie gehouden over de spanningen binnen zijn MFK-partij. MFK-fractielid Javier Sylvania roept Pisas op om de eenheid te herstellen. Sylvania weerlegt claims van minister Charles Cooper over onterecht uitgegeven miljoenen aan een consultant en vraagt om een persbericht van de Curaçao Gaming Authority voor duidelijkheid. Dan nog internationale headlines. Torsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spaan op, die eerder deze maand aftrad. Frey kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Frey een ervaren en verantwoordelijke voorzitter en kijkt uit naar de samenwerking. Spaan trad af na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Bij de Amerikaans-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood. Dit melden bronnen van pro-Iraanse militanten aan persbureau AFP. Een Iraanse krant spreekt van 4 doden die zouden behoren tot de revolutionaire garde. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië voeren de aanvallen uit na meerdere droneaanvallen door pro-Iraanse groepen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: Refort. Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.

0: zegt een oprecht goeie woensdagmiddag de 29e juli. Zometeen gaan we de muziekquiz spelen. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Eetcafé De Buren. En in het tweede uur natuurlijk de spotlights. Wie zijn er jarig? Nou, Neil Dati, hij is toetsenist van REO Speedwagon. Wanya Morris van Boys to Men en Danger Mouse. Uiteindelijk Brian Burton, bekende producer, onder andere verantwoordelijk voor die mega-hit samen met Gnarls Barkley Crazy. Hoor je straks allemaal, nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Als gezegd, Vanessa, geniet van een fijne vakantie. Dus ik heb de eer en het genoegen om het nieuws door te nemen met Nelly Rosa.
2: Bontari.
0: De spanningen in Nederland rondom asielzoekerscentra lopen hoog op. Ik had er eerder met Mark Kampers over. Er is een auto gedumpt van iemand die een poster van vluchtelingenwerk voor zijn raam had hangen in het Brabantse Engelen. Maar ook in de Frederikstraat lopen de spanningen hoog op. Daar is een tweede brandstichting in korte tijd op rij. Afgelopen nacht werd een container volledig in de as gelegd op het terrein achter het Drift Hotel. Op die locatie wordt gebouwd aan een nieuw appartementencomplex. Eerder werden, we hebben dat gisteren besproken, in diezelfde straat, in die Frederikstraat, al 3 huurauto's in brand gestoken. Waaronder voertuigen van de eigenaar van het Drifthotel. Wat is daar aan de hand in de Frederikstraat?
2: Nou, je merkt dus dat er wel onvrede is over de ontwikkeling, de nieuwe ontwikkelingen die vaak worden uitgevoerd door Europese Nederlanders. En dan de oorspronkelijke bewoners / uitbaters. Het is wel persoonlijk gericht. En dan merk je wel dat het gericht is tegen de personen die dus het Drifthotel runnen. En ook nog degene die dus achter het Drifthotel een nieuw appartementencomplex aan het bouwen is. Ik weet niet of jij je kan herinneren dat er in de Frederikstraat zo'n snack. Dat je daar een snack had die volgens mij 6 dagen in de week geluide muziek speelde.
0: Nee.
2: Nou, daar was dus een snack en daar vond niet alleen maar de verkoop van drank en wat hapjes. Maar er was ook sprake van sekswerk.
0: Ah.
2: Kennelijk ook van een minderjarige die werd geëxploiteerd. Wow. Daar is melding van gedaan, waarna dus die tent zijn deuren moest sluiten. Of althans, de huurbaas heeft het contract ook niet verlengd en zij moesten weg. Nu zijn ze niet zo blij mee en ze hebben dus nu hun gifpijlen gericht naar de personen van het Drifthotel. Dit is natuurlijk niet goed te praten. Dat ze eerst dus die 3 auto's hebben in brand hebben gestoken, terwijl niet alle auto's worden behoren tot het hotel. Er zijn ook andere verhuurbedrijven die cliënten hadden die daar, of een cliënt die daar dus gasten hadden die daar sliepen. Dus die zijn dan onbedoeld ook slachtoffer geworden in dit hele conflict. Dus 2 buren eigenlijk. Maar dan heb je ook nog de buurtbewoners die dus boos zijn dat ze dus niet achter dat terrein kunnen lopen. Het was een braakliggend terrein. Een paar jaar geleden had Kaya het ook nog meegenomen in hun festiviteit. Dat was het jaar dat Paradise FM ook daar zo in het hoekje op die parkeerplaats een live band, of het als muziek verzorgde, live muziek verzorgde. Dat jaar was het ook heel netjes zelfs mooi gemaakt. Er zijn ook muurschilderingen daartoe geplaatst. Het was echt een soort interactieve galerie, kan je zeggen. Dus waar je mensen dan op de achtergrond van die murals konden ze foto's maken. Het is allemaal bedoeld voor selfies. En dat is hartstikke leuk. Is het daar leuk. Het was in ieder geval opgeruimd. En er komen ook heel veel tourbedrijven gaan daar langs met hun gasten. Maar nu is het dus afgesloten voor die bouwwerkzaamheden. En degene die dus daarboven in die straat wonen, dat is volgens mij onder andere Montebello-straat. Die personen die daarboven wonen en dus altijd dus zo'n shortcut nemen om naar de brede straat te gaan, die zijn dus boos dat het is afgesloten. Omdat zij dus nu een omweg moeten maken. En zij vinden het dus niet terecht dat Europese Nederlanders dit voor hen beslissen. En dus dit lijkt weer een vergeldingsactie. Dus dat ze dus nu die container, dat dus ook dienst doet als kantoor, dat ze die dus nu hebben in brand hebben gestoken. En daardoor ook het werk willen vertragen. En dan ook hun onvrede uiten. Nou, er is de extra heeft het. Die eindigt het bericht ook dat er wel echt bemiddeling moet komen tussen sowieso om de rust weer te kunnen bewaren. Want het gaat alleen maar verder als er niet wordt ingegrepen.
0: Iets heel anders. Bij een gerichte verkeerscontrole zijn afgelopen maandag meerdere bestuurders op de bon geslingerd. Het speciale handhavingsteam deelde bekeuringen uit aan bestuurders waarvan de papieren niet op orde waren, zoals ontbrekende keuringskaarten, geen motorrijtuigenbelasting betaald of verzekering. Eén auto en een bromfiets zijn van de weg gehaald. Twee groepen jongeren werden staande gehouden omdat ze 's nachts aan het fietsen waren zonder verlichting, remmen of fietsbel. De politie blijft de komende tijd controleren. En ik neem aan dat mensen die geen nieuw nummerbord hebben, die worden natuurlijk ook op de bon geslingerd. Dus ja, wees gewaarschuwd.
2: Wat we de vorige week, afgelopen week ook deden, was dat je dan ter plekke het moest veranderen. Als je wel al je nieuwe kentekenplaats hebt, maar nog niet hebt geplaatst, dan kreeg je nog de kans om het ter plekke aan te passen.
0: Zelf monteren even.
2: Ja. Onder het toezicht oog van de politie. En anders inderdaad zo'n een boete.
0: Voormalig minister van Financiën en statenlid voor de MFK-GV Sylvania verwerpt de kritiek van de huidige minister Charles Cooper, ook MFK, op de Curaçao Gaming Authority. Hij zegt heel kort samengevat: Cooper begrijpt helemaal niet hoe het in elkaar zit en wat er speelt. Ondertussen roept de premier, ook van de MFK, Pik Pisas op tot kalmte en verbondenheid. Want er is toch wel best een aardige rel gaande binnen die MFK. Hij heeft een persconferentie belegd over de oplaaiende spanningen binnen zijn eigen partij. Aanleiding is dus die reactie van Gavé Sylvania op de uitspraken van de huidige minister Charles Cooper. Die persconferentie is vanmiddag?
2: Ja, om 3:00. En dan buiten voor het Amsterdam. Dus hij zal dan voor het gebouw staan. En de pers moet dan op de parkeerplaats staan. Opmerkelijk in de hitte, maar oké. Maar dan gaat hij dus een verklaring afleggen. En dan kunnen er hopelijk ook vragen gesteld worden. Want anders zou het geen persconferentie zijn.
0: Ja.
2: Dus gisteren al begon, of zei Javier Sylvania al, dat Cooper aan vergeetachtig is. Want hij zou ook aanwezig zijn geweest bij de vergadering in de ministerraad, waar toen deze bedragen, of althans dat er bedragen werden goedgekeurd voor betalingen die moesten worden verricht voor de toezicht op de nieuwe gokwet. Cooper ontkende dit. Hij kon het zich niet meer herinneren. En daarna zei hij van nee, zo zit het niet in elkaar. Het is niet alleen dit bedrijf, het is niet alleen maar Random Consulting van die Mario. Maar die Mario heeft meerdere bedrijven die geld ontvangen in het kader van deze de gokwetgeving. Dus in totaal gaan bedrijven die geleerd zijn aan deze man, die Galea, die zou dan volgens Cooper meer dan 10 miljoen gulden krijgen per jaar. En die verklaring die Random Consulting dus eerder gaf, dat zou dus maar een deel van de geldstromen inzichtelijk hebben gemaakt. Ja, Cooper blijft vasthouden aan dat de informatie die hij toegestuurd heeft gekregen, dat het klopt. Ja, en het kan natuurlijk niet zo zijn dat deze twee zo fel en publiekelijk ruzie maken. Het komt het land niet ten goede. En zeker ook de sector niet ten goede. Of althans de rust die ons rondom zo'n toezichthouder moet zijn. Het verhoogt je betrouwbaarheid niet. Onze premier, Pisas, die moet dus nu voor de verlossing zorgen.
0: Ik ben benieuwd. We gaan het er ongetwijfeld morgen over hebben. Nog een hele fijne woensdagmiddag. Tot morgen, Nelly.
2: Bon, doeg.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Michael Jackson, Living Off The Wall. Kan trouwens ook uit de muur eten. Maar jij hoeft niet uit de muur te eten.
1: De Paradise FM Muziekquiz.
0: Tenminste, niet als je de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. Want dan kan je heerlijk gaan eten met z'n tweeën bij Eetcafé De Buren. We gaan weer eens naar de oude vertrouwde recensies daarop. Nou ja, oudste zijn eigenlijk altijd. Ik pak meestal de nieuwste. De recensie van Diego B. Die is geschreven op 21 juli. Dat is pas recent. Leuke plek om te eten. Emission, als ik het goed uitspreek, was mijn serveerster. Ze was erg aardig, vriendelijk en behulpzaam. Ik kom terug naar deze plek alleen vanwege haar. Adventure, en dan heel veel cijfers, die zegt... super fijne ervaring, fijne zaak. Lekkere frozen cocktails. De Mango Daiquiri zeker aan te raden. Nacy is echt een super serveerster. En Shohaida zegt... Nakaya is een goede serveerster. Iedereen heeft iets met die serveersters daar bij Eetcafé De Buren. En Shohaida zegt... geweldige ervaring, goede muziek, vermakend uitzicht en goede service. En iedereen zegt natuurlijk dat het eten lekker is. Jij kan heerlijk bij Eetcafé De Buren gaan zitten. Genieten van alle mensen om je heen en die voorbij lopen. En lekker eten en drinken. Allemaal op onze kosten. Mits je natuurlijk de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. En we hebben weer eens wat weggepiept.
1: Wat is hier weggepiept?

Mijn aanwijzing: winterhandschoen. Ander woord voor winterhandschoen. Dat is er weggepiept. 6751031. 6751031. Winterhandschoen. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij het Café de Buren. Dit is John Legend.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In de Frederikstraat in Otrobanda zijn de spanningen toegenomen na een tweede brandstichting. Afgelopen nacht werd een container in brand gestoken achter het Drifthotel. Eerder werden ook 3 huurauto's in brand gestoken. Buurtbewoners zijn ontevreden over afsluitingen door een nieuw bouwproject. Experts roepen op tot dialoog om verdere escalatie te voorkomen. Premier Gilmar Pisas heeft vandaag om 3 uur een persconferentie gehouden over de spanningen binnen zijn MFK-partij. MFK-fractielid Javier Sylvania roept Pisas op om de eenheid te herstellen. Sylvania weerlegt claims van minister Charles Cooper over onterecht uitgegeven miljoenen aan een consultant en vraagt om een persbericht van de Curaçao Gaming Authority voor duidelijkheid. Dan internationaal nieuws. Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad. Frey kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Frey een ervaren en verantwoordelijke voorzitter en kijkt uit naar de samenwerking. Spahn trad af na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Bij de Amerikaans-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood. Dit melden bronnen van pro-Iraanse militanten aan persbureau AFP. Een Iraanse krant spreekt van 4 doden die zouden behoren tot de revolutionaire garde. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië voerden de aanvallen uit na meerdere droneaanvallen door pro-Iraanse groepen. Inwoners van de Spaanse regio Avila, die moesten evacueren vanwege een bosbrand, mogen weer terug naar huis. De Spaanse regering heeft het evacuatiebevel per direct ingetrokken. Bijna 50.000 hectare is verbrand, wat deze brand de grootste in Spanje maakt sinds 1968. Autoriteiten waarschuwen dat de hittegolf de bluswerkzaamheden kan bemoeilijken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: En die zegt een oprecht goeie woensdag.

0: Madonna met Into the Groove.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt een oprecht goede woensdagmiddag. Bijna 10 minuten over 1. Straks natuurlijk in het tweede half uur na het lokale nieuws. Het Feel Good nieuws, maar nu eerst. En we zijn er al lekker mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Madonna natuurlijk. 29 juli 1985 bereikte Into the Groove de nummer 1 in Groot-Brittannië. Dat nummer dat werd geschreven voor de film Desperately Seeking Susan. Die heb ik gezien, maar kan me er een paar decennia later niet heel erg veel meer van herinneren, moet ik eerlijk zeggen. In die film, in Desperately Seeking Susan, speelt Madonna zelf de hoofdrol. In Groot-Brittannië werd dit haar eerste nummer 1 hit. Terwijl het in Amerika overigens nooit als losse A-kant verscheen, maar toch uitgroeide tot een enorme radiofavoriet. Opmerkelijk genoeg heeft Madonna later meerdere keren gezegd dat ze het nummer zelf eigenlijk wat simpel vond. Ik vind het nog steeds een lekker nummer. Ik ben de film vergeten, maar het nummer mag ik graag draaien. Wie is er vandaag jarig? Nou, Neil Doughty is de toetsenist van REO Speedwagon. Geboren in 1946, vandaag dus 80 geworden. Ik ga een van de grootste hits van REO Speedwagon draaien. Can't Fight This Feeling. Hij is de man achter het herkenbare piano-intro van dat nummer. Het is een nummer dat in 1985 uitgroeide tot de tweede en trouwens laatste Amerikaanse nummer 1 hit van REO Speedwagon. Opvallend is dat de rest van de band aanvankelijk heel weinig zag in dat nummer. Het is een ballad, hè? Ze noemden het zelfs That Stupid Ballad, totdat het een wereldhit werd. Toen had het weer een nadeel, zei Neil Doughty, die dus vandaag jarig is. Vanaf dat moment wilden radiostations van hun vooral ballads horen, terwijl de band zichzelf nog altijd in de eerste plaats als rockband zag. Doughty is trouwens degene die de naam REO Speedwagon bedacht. Tijdens zijn studie aan de University of Illinois zag hij de naam van een oud merk vrachtwagen op een schoolbord staan. Hij vond die perfect passen bij een rockband. Hij kan trouwens geen noten lezen en hij heeft zichzelf piano leren spelen. En met succes, hè, kan je zeggen. Can't Fight This Feeling gaat over iemand die al lange tijd verliefd is op een goede vriendin, maar zijn gevoelens niet durft uit te spreken uit angst die vriendschap kwijt te raken. Uiteindelijk beseft hij dat hij zijn liefde niet langer kan verbergen.

0: Speedwagon. Can't fight this feeling. Vanwege de verjaardag van Neil Dougherty. Vandaag dus 80 geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: The Doors, want op 29 juli 1967 bereiken ze met Light My Fire de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. Het was hun eerste nummer 1 in Amerika van de band en de single bleef wekenlang bovenaan staan. Opvallend genoeg werd het grootste deel van het nummer trouwens een keertje niet geschreven door Jim Morrison. Die eer gaat naar de gitarist Robbie Krieger. Het was zelfs de allereerste compositie die Krieger voor de band maakte, nadat Jim Morrison tegen zijn bandleden zei: joh, ga allemaal eens een keertje een eigen nummer schrijven. Krieger koos het beeld van vuur als centraal thema, een beetje geïnspireerd door Play With Fire van de Rolling Stones. Jim Morrison voegde vervolgens het wat duistere tweede couplet toe en toetsenist Ray Manzarek bedacht het beroemde orgelintro, geïnspireerd door de barokmuziek van Johann Sebastian Bach. Ze hebben dat nummer trouwens live gespeeld maandenlang voordat het werd opgenomen. De albumversie duurt ruim 7 minuten, maar dit is natuurlijk een radio-edit. Die duurt iets minder dan 3 minuten. En die radioversie groeide uit tot de nummer 1 hit. Een legendarisch moment volgde tijdens een optreden in de Ed Sullivan Show. De band kreeg het verzoek de regel Girl, we couldn't get much higher. He, meisje, we konden niet higher worden. Aan te passen vanwege de vermeende drugsverwijzing. Jim Morrison zei: ja, nee, geen probleem, dat gaan we doen. Maar deed het vervolgens niet en zong live gewoon toch de originele tekst. En daarmee verspeelde de Doors direct hun uitnodiging voor toekomstige optredens in de Ed Sullivan Show.

0: Come on, baby. Light My Fire van de Doors.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, de Doors dus. Hè, op 29 juli 1967 bereikten ze de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. Met dit nummer, Baby Light My Fire. Ja, dat baby hoort er eigenlijk niet voor. Maar dat klinkt wel leuk. Een heel ander record werd op 29 juli 2019 gevestigd. Lil Nas X, Old Town Road. De remix natuurlijk met Billy Ray Cyrus. Vestigde het record voor de langste run ooit op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Ze stonden 17 weken op nummer 1... en dat had werkelijk nog nooit iemand daarvoor in de geschiedenis van de Billboard Hot 100... en die bestaan sinds ongeveer 1940, had ze nog nooit iemand gedaan. Old Town Road begon als een internetgrapje, maar het groeide in 2019 uit tot een van de grootste hits aller tijden. De remix met Billy Ray Cyrus bleek de beslissende set. Samen vestigden ze een record. Het begon allemaal met een beatje die Nassie, via internet kocht van de Nederlandse producer Jong Kio. Daar betaalde Nassie trouwens slechts $30 voor. De banjo in de beat die bleek weer afkomstig uit een nummer van Nine Inch Nails. En daar hebben ze keurig toestemming voor geregeld. Aanvankelijk stond Old Town Road in de Amerikaanse countrylijst. Maar Billboard haalde het nummer daar weer uit, omdat het volgens de organisatie onvoldoende kenmerken van countrymuziek zou bevatten. Die beslissing zorgde voor veel ophef. Billy Ray Cyrus, hè, grote countrynaam, die sprong daarop in en nam vrijwel direct een nieuw couplet op voor de remix met Lil Nas X, waarmee de hit definitief explodeerde. Billy Ray vertelde later dat hij zijn bijdrage in korte tijd schreef en opnam, terwijl een verwijzing naar marihuana tijdens het schrijfproces werd vervangen door de inmiddels beroemde alternatieve regel over Fendi sportbras. Echt waar. Nassie zei later dat Old Town Road uiteindelijk helemaal niet over cowboys gaat. De oude landweg staat symbool voor je eigen pad naar succes. De boodschap is simpel, blijf trouw aan jezelf en laat niemand bepalen welke richting je op moet. 19 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Lil Nas X en Billy Ray Cyrus met Old Town Road.

0: Tessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
3: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. In de Frederikstraat in Otrobanda zijn de spanningen toegenomen na een tweede brandstichting. Afgelopen nacht werd een container in brand gestoken achter het Drifthotel. Eerder werden ook 3 huurauto's in brand gestoken. Buurtbewoners zijn ontevreden over afsluitingen door een nieuw bouwproject. Experts roepen op tot dialoog om verdere escalatie te voorkomen. Premier Gilmar Pisas geeft vandaag om 3:00 een persconferentie over de spanningen binnen zijn MFK-partij. MFK-fractielid Javier Sylvania roept Pisas op om de eenheid te herstellen. Sylvania weerlegt claims van minister Charles Cooper over onterecht uitgegeven miljoenen aan een consultant en vraagt om een persbericht van de Curaçao Gaming Authority voor duidelijkheid. Dan nog internationale headlines. Torsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spaan op, die eerder deze maand aftrad. Frey kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Frey een ervaren en verantwoordelijke voorzitter en kijkt uit naar de samenwerking. Spaan trad af na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Bij de Amerikaans-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood. Dit melden bronnen van pro-Iraanse militanten aan persbureau AFP. Een Iraanse krant spreekt van 4 doden die zouden behoren tot de revolutionaire garde. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië voeren de aanvallen uit na meerdere droneaanvallen door pro-Iraanse groepen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
5: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid? Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen? En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken? Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matur & Coriolis Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
6: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
7: Wij produceren
6: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
7: Die elk project sterker maken.
6: Ook verkrijgbaar
7: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
6: Heavy mix Curaçao.
7: Voor kwaliteit die blijft staan.
8: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
9: Dit is Paradise FM. Heel de dag
8: uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
10: Dit is Boys to Men, want Wanya Morris is jarig.
11: De

0: Boyz II Men, End of the Road.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Wanya Morris dus van Boyz II Men, geboren in 1973. Vandaag dus 53 geworden. Hadden we net het nummer Old Town Road. Dit is The End of the Road. Nou, niet voor dit programma, gelukkig. Wanya Morris heeft een hele krachtige en emotionele zang. En dat maakte End of the Road tot een van de grote liefdesballads van de jaren 90. Nummer werd geschreven voor de film Boomerang met Eddie Murphy in de hoofdrol. Boyz II Men werd daarvoor gevraagd. Ze zaten midden in een heel druk tourschema. Ze vlogen tussendoor even naar Philadelphia om de zang voor het nummer op te nemen. Dat gebeurde trouwens in een paar uur. Wanya kampte die dag met een vermoeide stem door al dat vliegen, maar daardoor klinkt hij eigenlijk heel erg goed. End of the Road stond in 1992 13 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Daarmee verbrak Boyz II Men het record dat jarenlang op naam stond van niemand minder dan Elvis Presley. Ze zouden trouwens dat record later verbeteren met I Will Make Love to You en samen met Mariah Carey One Sweet Day. Het nummer vertelt trouwens het verhaal van iemand die weigert te accepteren dat een relatie voorbij is. Ondanks alle pijn en teleurstelling blijft hij hopen dat zijn grote liefde terugkomt. Collect het einde onafwendbaar. Wie is er vandaag nog meer jarig tot slot van deze best wel weer volle spotlight? Nou, Brian Burton, die kennen we beter als Danger Mouse. Hij is 49 geworden, hij is geboren in 1977. Hij is producer, hè, werkte onder andere voor Adele en de Red Hot Chili Peppers. Samen met zanger CeeLo Green vormde hij het duo Gnarls Barkley, dat in 2006 wereldwijd doorbrak met Crazy. Danger Mouse bouwde de opvallende beat rond een sample uit de soundtrack van een Italiaanse spaghetti western. CeeLo Green hoorde de muziek, schreef vrijwel direct de tekst en nam zijn zang in hele korte tijd op. Crazy schreef geschiedenis in Groot-Brittannië als de eerste nummer 1 hit die uitsluitend dankzij digitale downloads de hoogste positie bereikte, nog voordat de fysieke echte single verkrijgbaar was. Toen dat nummer wekenlang trouwens op nummer 111 bleef staan, besloot de platenmaatschappij de single tijdelijk uit de handel te halen om verzadiging te voorkomen.

OMC met How Bizarre. Ik heb nog eigenlijk een soort spotlightje voor je. Het is een opmerkelijk verhaal. Op 29 juli 1966 beleefde Bob Dylan een bepalend moment. Op een landweg nabij Woodstock, het jawel bekende Woodstock, New York, verloor hij de controle over zijn Triumph motor. En hij kwam hard ten val. Het was een eenzijdig motorongeluk. Wat de exacte oorzaak was, is nooit helemaal opgehelderd. Mogelijk blokkeerde het achterwiel van de motor of werd hij verblind door de zon. Bob Dylan liep onder meer gebroken nekwervels en een zware hersenschudding op. Opvallend genoeg werd er geen ambulance of politie ingeschakeld. Zijn vrouw, Sarah, bracht hem rechtstreeks naar een arts in Woodstock. Dat ongeluk kwam op een cruciaal moment. Bob Dylan stond op het hoogtepunt van zijn roem, maar leefde onder enorme druk na een uitputtende wereldtournee, waarbij hij trouwens door folkpuristen werd uitgejouwd vanwege zijn elektrische sound, hield hij zichzelf overeind met amfetamines. Tegelijkertijd stapelden de verwachtingen van zijn manager en platenmaatschappij zich op. Achteraf zei hij: ik ben gaan nadenken na dat motorongeluk. Ik ging veel te snel en ik had zoiets: ik ga, als ik zo op met deze snelheid doorga, niet met het motorrijden, maar met leven, dan ga ik dood. Het ongeluk bood hem de kans om zich volledig uit het openbare leven terug te trekken. In Woodstock maakte hij met de latere leden van de band de inmiddels legendarische Basement Tapes. Ook zijn muziek veranderde ingrijpend. De uitbundige elektrische klank van daarvoor werd ingeruild voor sobere, bijna zeg maar bijbelse liederen. Zelfs toen Woodstock in 1969 vrijwel in zijn achtertuin plaatsvond, bleef Bob Dylan bewust weg. Het motorongeluk van die 1966... Dat bleek achteraf niet alleen een dramatisch incident, maar vooral het keerpunt waarop Bob Dylan zijn leven en zijn carrière een compleet nieuwe richting gaf. Vandaar Blowing in the Wind, straks het Feel Good News.

0: Bob Dylan, vanwege dat motorongeluk dat hij dus kreeg op 29 juli 1966... en wat eigenlijk zijn leven ingrijpend veranderde. Niet zozeer op medisch gebied, hij is er geheel van hersteld, maar op hoe hij daarna zijn leven is gaan leiden en de muziek die hij maakte.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ik begin met Feel Good News, wat echt net binnen is. Mocht je nou toevallig in Nederland zitten, of mocht je bijvoorbeeld vandaag of morgen naar Nederland vliegen, ga even naar Amsterdam, want Madonna komt naar het World Pride Music Festival in Amsterdam. Ze heeft dat bekendgemaakt in een bericht op de sociale media. Gisteren had ze al een beetje daarop gehint door een video te delen met de Nederlandse tekst: ik heb iets waar ik over wil praten. Dat is trouwens een vertaling van een zin uit haar recente nummer Bring Your Love. Maar vanmiddag is dus bevestigd dat ze zaterdagavond, komende zaterdagavond, te zien is in de AFAS Live tijdens het World Pride Music Festival. Of en hoeveel nummers gaat zingen, dat is allemaal nog een verrassing. Maar Madonna dus, in Amsterdam. Ik zou zeggen, mocht je in de gelegenheid zijn om dat te zien, mis het niet. Dan nu het Feel Good nieuws. Soms blijkt een superheld helemaal geen filmfiguur te zijn. Dat bewees de 20-jarige Christopher Hellenthal uit Arkansas. Op 21 juli, tijdens de Superhero Day in een trampolinepark in Jonesboro in Arkansas, waar hij al 3 jaar werkt in de zomers, was Hellenthal, zoals zo vaak, verkleed als Spider-Man om de jonge bezoekertjes te vermaken. Na zijn dienst stapte hij nog altijd in dat Spider-Man-pak in zijn rode Jeep Wrangler op weg naar de supermarkt. Dat doet hij wel vaker. Hij zegt zelf: ik vind het grappig om mensen te zien lachen als ze een Spider-Man in een Jeep zien rijden. Bij een heel druk kruispunt zag hij een man in een rolstoel die nauwelijks vooruit kwam op de oversteekplaats. Even twijfelde hij, maar ja, hij dacht: ja, weet je wat, ik zit in dit pak, iedereen gaat denken dat ik een gek ben. Maar die gedachte duurde niet lang. Hij sprong uit zijn auto, rende naar de man en zei: don't worry, I got you. Binnen enkele seconden had hij de rolstoel veilig naar de overkant geduwd. En toen hij terugkwam bij zijn Jeep, sprong het verkeerslicht net op groen. Niemand toeterde in iedereen. Het ging eigenlijk in volkomen rust. De politie van Jonesboro, Arkansas, zag het voorval via de verkeerscamera's en deelde die beelden online met de woorden: een echte superheld. De video werd inmiddels meer dan 1,7 miljoen keer bekeken. En zijn moeder zei: hey, je staat op Facebook. Christopher woont in Lake City, studeert wildlife management en staat op sociale media bekend als Nia Spidey. Hij is een hele grote Spider-Man-fan en ontmoette ooit zelfs Stan Lee, een van de bedenkers van Spider-Man. De stad Jonesboro gaf hem een medaille, een zogenoemde challenge coin. Burgemeester Harold Copenhever zei: ja, het gaat uiteindelijk om de persoon achter het masker. En Sony Pictures nodigde Hellenthal uit voor de wereldpremière een paar dagen geleden van Spider-Man Brand New Day in L.A. Op Facebook maakte hij dat nieuws bekend, gekleed in een smoking met zijn Spider-Man-masker. Zijn grootste wens is trouwens de man die hij hielp nog een keertje te ontmoeten. Welk nummer past hij bij? Natuurlijk Chad Kroeger en Josie Scott met The Hero. Dat komt namelijk uit de film Spider-Man. De allereerste kaskraker met Tobey Maguire. Werd trouwens een wereldhit in een van de best verkochte platen van 2002. Daarmee ben ik aan het eind gekomen van mijn 2 uren. Ik meld me morgen weer om 12 uur. Zometeen Marissa en natuurlijk tussen 4 en 7 Arie Pieter Imhof. Ik wens je nog een hele fijne woensdagmiddag.

0: tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta, we bring branding to life.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have

0: is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In de Frederikstraat in Otrobanda zijn de spanningen toegenomen na een tweede brandstichting. Afgelopen nacht werd een container in brand gestoken achter het Drifthotel. Eerder werden ook 3 huurauto's in brand gestoken. Buurtbewoners zijn ontevreden over afsluitingen door een nieuw bouwproject. Experts roepen op tot dialoog om verdere escalatie te voorkomen. Premier Gilmar Pisas geeft vandaag om 3 uur een persconferentie over de spanningen binnen zijn MFK-partij. MFK-fractielid Javier Sylvania roept Pisas op om de eenheid te herstellen. Sylvania weerlegt claims van minister Charles Cooper over onterecht uitgegeven miljoenen aan een consultant en vraagt om een persbericht van de Curaçao Gaming Authority voor duidelijkheid. Dan internationaal nieuws. Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad. Frey kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Frey een ervaren en verantwoordelijke voorzitter en kijkt uit naar de samenwerking. Spahn trad af na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Bij de Amerikaans-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood. Dit melden bronnen van pro-Iraanse militanten aan persbureau AFP. Een Iraanse krant spreekt van 4 doden die zouden behoren tot de revolutionaire garde. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië voerden de aanvallen uit na meerdere droneaanvallen door pro-Iraanse groepen. Inwoners van de Spaanse regio Avila, die moesten evacueren vanwege een bosbrand, mogen weer terug naar huis. De Spaanse regering heeft het evacuatiebevel per direct ingetrokken. Bijna 50.000 hectare is verbrand, wat deze brand de grootste in Spanje maakt sinds 1968. Autoriteiten waarschuwen dat de hittegolf de bluswerkzaamheden kan bemoeilijken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punta en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Marisa Wildeboer.
4: Een hele goede woensdagmiddag. Hier is

Een hele goede middag. Het is vandaag alweer 29 juli. Ja, het is woensdag. We zitten halverwege de week. Ik hoop dat je tot nu toe een heerlijke dag hebt gehad. En ik hoop dat ik het alleen nog maar beter kan maken. Met natuurlijk de muziekquiz en de allerbeste muziek. Zoals hier is...

0: sportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there.
1: Quatre Vents.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre Vents.
1: Exactement.
3: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Bingo doen. Luister, als je echt een lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat

Salesi en die Barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.

0: 3. Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. De ombudsman van Sint Maarten, Gwendolien Mossel, blikt terug op een belangrijk jaar. Het aantal meldingen steeg met meer dan 30%, maar inwoners ondervinden nog steeds problemen met de overheid. Slechte communicatie en trage procedures bij ministeries zoals FOMI en Justitie blijven zorgen. Er zijn meetbare verbeteringen nodig in de dienstverlening aan burgers. In de Frederikstraat in Otrobanda zijn de spanningen toegenomen na een tweede brandstichting. Afgelopen nacht werd een container in brand gestoken achter het Drifthotel. Eerder werden ook 3 huurauto's in brand gestoken. Buurtbewoners zijn ontevreden over afsluitingen door een nieuw bouwproject. Experts roepen op tot dialoog om verdere escalatie te voorkomen. Dan nog internationale headlines. Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad. Frey kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Frey een ervaren en verantwoordelijke voorzitter en kijkt uit naar de samenwerking. Spahn trad af na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Bij de Amerikaans-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood. Dit melden bronnen van pro-Iraanse militanten aan persbureau AFP. Een Iraanse krant spreekt van 4 doden die zouden behoren tot de revolutionaire garde. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië voeren de aanvallen uit na meerdere droneaanvallen door pro-Iraanse groepen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
2: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Dit is Paradise FM.
5: Marisa Wildeboer.
6: Een hele goede woensdagmiddag. Bontardi, hier is zo.

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De ombudsman van Sint Maarten, Gwendoline Mossel, blikt terug op een belangrijk jaar. Het aantal meldingen steeg met meer dan 30%, maar inwoners ondervinden nog steeds problemen met de overheid. Slechte communicatie en trage procedures bij ministeries zoals FOMI en Justitie blijven zorgen. Er zijn meetbare verbeteringen nodig in de dienstverlening aan burgers. In de Frederikstraat in Otrobanda zijn de spanningen toegenomen na een tweede brandstichting. Afgelopen nacht werd een container in brand gestoken achter het Drifthotel. Eerder werden ook 3 huurauto's in brand gestoken. Buurtbewoners zijn ontevreden over afsluitingen door een nieuw bouwproject. Experts roepen op tot dialoog om verdere escalatie te voorkomen. Dan internationaal nieuws. Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad. Frey kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Frey een ervaren en verantwoordelijke voorzitter en kijkt uit naar de samenwerking. Spahn trad af na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Bij de Amerikaans-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood. Dit melden bronnen van pro-Iraanse militanten aan persbureau AFP. Een Iraanse krant spreekt van 4 doden die zouden behoren tot de revolutionaire garde. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië voeren de aanvallen uit na meerdere droneaanvallen door pro-Iraanse groepen. Inwoners van de Spaanse regio Avila, die moesten evacueren vanwege een bosbrand, mogen weer terug naar huis. De Spaanse regering heeft het evacuatiebevel per direct ingetrokken. Bijna 50.000 hectare is verbrand, wat deze brand de grootste in Spanje maakt sinds 1968. Autoriteiten waarschuwen dat de hittegolf de bluswerkzaamheden kan bemoeilijken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
8: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
9: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
10: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
11: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Marisa Wildeboer.
13: Ja, straks hoor je Don't Call Me Baby, maar nu eerst Easy Lover.

0: muziekquiz.
1: Ja, we gaan hem spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijke dinerbon voor twee. En deze keer voor restaurant De Buren. Ja, dus wil je nou kans maken op deze bon? Blijf dan luisteren. Hier komt de vraag.
0: Wat is hier weggepiept?

0: via paradisefm.cw.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
3: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. De ombudsman van Sint Maarten, Gwendolien Mossel, blikt terug op een belangrijk jaar. Het aantal meldingen steeg met meer dan 30%, maar inwoners ondervinden nog steeds problemen met de overheid. Slechte communicatie en trage procedures bij ministeries zoals FOMI en Justitie blijven zorgen. Er zijn meetbare verbeteringen nodig in de dienstverlening aan burgers. In de Frederikstraat in Otrobanda zijn de spanningen toegenomen na een tweede brandstichting. Afgelopen nacht werd een container in brand gestoken achter het Drifthotel. Eerder werden ook 3 huurauto's in brand gestoken. Buurtbewoners zijn ontevreden over afsluitingen door een nieuw bouwproject. Experts roepen op tot dialoog om verdere escalatie te voorkomen. Dan nog internationale headlines. Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad. Frey kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Frey een ervaren en verantwoordelijke voorzitter en kijkt uit naar de samenwerking. Spahn trad af na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Bij de Amerikaans-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood. Dit melden bronnen van pro-Iraanse militanten aan persbureau AFP. Een Iraanse krant spreekt van 4 doden die zouden behoren tot de revolutionaire garde. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië voeren de aanvallen uit na meerdere droneaanvallen door pro-Iraanse groepen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
6: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snack. En koud bier.
5: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
7: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
8: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Billy Ocean hoor je zo, maar nu eerst George Michael.

0: Ik sluit mijn show af met een echte Nederlandse klassieker. Ik zou zeggen, nog een hele fijne middag. Heel veel plezier bij de show van Arie Pieter. Ik zit morgen natuurlijk weer voor je klaar vanaf 2 uur. En hier is Abel met Onderweg.
1: Ik

0: Quatre-Vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre-Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-Vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre-Vents.
0: Exactement.
2: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De ombudsman van Sint Maarten, Gwendolien Mossel, blikt terug op een belangrijk jaar. Het aantal meldingen steeg met meer dan 30%, maar inwoners ondervinden nog steeds problemen met de overheid. Slechte communicatie en trage procedures bij ministeries zoals FOMI en Justitie blijven zorgen. Er zijn meetbare verbeteringen nodig in de dienstverlening aan burgers. In de Frederikstraat in Otrobanda zijn de spanningen toegenomen na een tweede brandstichting. Afgelopen nacht werd een container in brand gestoken achter het Drifthotel. Eerder werden ook 3 huurauto's in brand gestoken. Buurtbewoners zijn ontevreden over afsluitingen door een nieuw bouwproject. Experts roepen op tot dialoog om verdere escalatie te voorkomen. Dan internationaal nieuws. Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad. Frey kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Frey een ervaren en verantwoordelijke voorzitter en kijkt uit naar de samenwerking. Spahn trad af na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Bij de Amerikaans-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood. Dit melden bronnen van pro-Iraanse militanten aan persbureau AFP. Een Iraanse krant spreekt van 4 doden die zouden behoren tot de revolutionaire garde. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië voerden de aanvallen uit na meerdere droneaanvallen door pro-Iraanse groepen. Inwoners van de Spaanse regio Avila, die moesten evacueren vanwege een bosbrand, mogen weer terug naar huis. De Spaanse regering heeft het evacuatiebevel per direct ingetrokken. Bijna 50.000 hectare is verbrand, wat deze brand de grootste in Spanje maakt sinds 1968. Autoriteiten waarschuwen dat de hittegolf de bluswerkzaamheden kan bemoeilijken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
7: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
8: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
9: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
10: Dit is Paradise.
4: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Arie Pieter Imhof.
11: Rijd de week, het is woensdag.

Irene Cara en het wereldberoemde Fame. Het is woensdag, zoals ik al zei, breed de week. En dat betekent dat we halverwege de trip zitten. Aanstaande maandag is alles weer normaal. Als het goed is, dan zit Vanessa hier. Dus, en tot die tijd neem ik de honneurs waar. Wat gaan we allemaal doen vandaag? We spelen natuurlijk de muziekquiz. Een populair spelletje waarbij je lekker etentje voor twee is te verdienen. En vandaag is het eten bij Eetcafé De Buren. Gezellig in Poenda aan het plein. Aan het Wilhelminaplein, om exact te zijn. En daar kun je dus lekker naartoe. Wat er op de menukaart staat, dat gaan we zo eens even ontdekken via het wereldwijde web. Het is woensdag, dat betekent dat we gaan bellen met Magali, de voetbalvrouw. En het is ook woensdag en dat betekent dat we ook gaan bellen met Odette Doest, de dierenarts hier op Curaçao in het kader van Waf Waf Woensdag. Voor de rest natuurlijk alles dat verder ter tafel komt. Zometeen het belangrijkste nieuws wat mij is opgevallen, in ieder geval in de internationale pers. Maar eerst veel muziek. Dit zijn de gebroeders Hansen. Bob. Of zoals Pepijn dat zo mooi zegt. Bob.

0: Lang van niemand minder dan Natalia in Bruglia. En volgens mij is zij Australisch. Speelde ze in de... Speelde ze ook in een of andere serie. De EastEnders of zoiets. Ik weet het niet meer precies. Ik ga het zo eens even googlen. Ja, je hoort het al voorbij komen. De Paradise FM muziekquiz. En vandaag een etentje voor twee te verdienen bij de buren. Duik het bruisende poen heen. Ontdek de buren je favoriete hotspot midden in het centrum. Stel je voor, je strijkt neer op het gezellige terras, omringd door het levendige stadsleven. Ideaal voor een ontspannen kop koffie. Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon lekker een van die befaamde cocktails, of beter nog, een goed glas wijn inschenken. Het menu, dat is een smakelijke reis van ontbijt tot diner. Dan geven we vandaag het dinertje weg, met elke dag een special waar je van kunt genieten. Natuurlijk is er ook de dagelijkse happy hour van 5:30 tot 6:30, want waarom zou je een goed moment beperken tot slechts 1 keer per week? Ja, dat staat er op het spel. Het is vandaag weer iets met piepjes. Ik ga het nu laten horen. Stuur je antwoord als je het denkt te weten naar 675-1031. En wie weet heb jij je zometeen een etentje voor twee te pakken rond de klok van 7:50. Let op.
1: Wat is hier weggepiept?

0: Open.
1: Ja, dames en heren, wat stond er op die piep? Het is lastig, want ik krijg er steeds twee antwoorden door. En een van die twee, die is het. 6751031, doe je best.

0: Tessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurasao.com.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids. Alles voor mijn kamer.

0: half vijf.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Voetbalfederatie CONCACAF heeft haar bezorgdheid geuit over de plannen van FIFA voor het FIFA Forward Enterprise. CONCACAF stelt dat zij pas via de media op de hoogte is gebracht van deze veranderingen. De federatie roept FIFA op tot meer transparantie en overleg en benadrukt dat beslissingen in het voetbal goed bestuur vereisen. Secretaris-generaal Jan-Peter Dogge vertrekt per 31 oktober bij de Curaçaose voetbalbond FFK. En neemt deze stap om persoonlijke redenen. Dogge, die in september 2025 begon, blijft tot zijn vertrek actief voor een soepele overdracht. De FFK start binnenkort met de zoektocht naar een opvolger. Eerder deze maand stapte voorzitter Gilbert Martina op. Dan nog internationale headlines. Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad. Frey kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Frey een ervaren en verantwoordelijke voorzitter en kijkt uit naar de samenwerking. Spahn trad af na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Bij de Amerikaans-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood. Dit melden bronnen van pro-Iraanse militanten aan persbureau AFP. Een Iraanse krant spreekt van 4 doden die zouden behoren tot de revolutionaire garde. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië voeren de aanvallen uit na meerdere droneaanvallen door pro-Iraanse groepen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

Michael McDonald en Sweet Freedom hier bij Paradise FM. Ja, zo, stikte bijna in. Die Michael McDonald, dat was dus een solo projectje. Maar hij zat ook in de Doobie Brothers. Kijk, dit, wacht even kijken, hoe gaat het allemaal zo? Ja, moet je dit luisteren, dit ken je wel. Ja, die is fijn, hè? Nou, misschien gaan we toch die nog even draaien in dit programma. Ik zat er net aan te denken, die zat helemaal niet. Goed, anyhow, lang verhaal kort, we gaan kijken wat er mij opviel in het internationale nieuws. Een man die onder meer de autocue van Donald Trump invoerde is niet langer in dienst, dat meldt een functionaris van het Witte Huis. Hij wordt ervan beschuldigd van het wedden met voortkennis op de inhoud van toespraken van de Amerikaanse president. Gabriel Perez, zo heet de beste man, die werkte sinds 2016 voor het Witte Huis. En hij was dus onder meer verantwoordelijk voor het invoeren van de toespraken in die autocue. En op een gegeven moment zou hij via platform Kalshi weddenschappen hebben afgesloten op specifieke woorden die Trump tijdens belangrijke toespraken zou gebruiken. Een van die toespraken was de State of the Union in februari. Het Witte Huis bevestigde eerder deze maand dat hij op onbetaald verlof was gesteld nadat naar buiten was gekomen dat hij mogelijk bijna $100.000 had gewonnen. Ja, als jij die autocue invoert, dan weet je natuurlijk wel donders goed wat er gezegd gaat worden. Dat ook niet opvalt. Hoe kan het nou? Anyhow, het is dus wel opgevallen bij het Witte Huis. En hij is de laan gewezen. Hij is eruit gekegeld. Ja, boontje komt onze loontje, zeggen ze dan. Ophef in Noorwegen. Een Noorse tiener is vandaag schuldig bevonden aan samenzwering tot moord. Hij reisde naar Engeland om daar iemand te vermoorden in opdracht van een internationale criminele organisatie die banden heeft met Iran. Hij zou daar een flinke som geld voor krijgen. De 19-jarige Johannes Kongsnes Natland uit het Noorse Stavanger stemde er vorig jaar maart mee in om een onbekende dood te schieten voor een beloning van €25.000. Zoveel is je leven dus ongeveer waard. Twee dagen na zijn aankomst in het Verenigd Koninkrijk werd hij gearresteerd door de politie al daar. De jury heeft meer dan 17 uur overlegd en kwam tot de conclusie dat hij schuldig is aan samenzwering tot moord. Natland blijft voorlopig vastzitten en hoort zijn straf in oktober. Tiener werd gerekruteerd door het Foxtrot-netwerk, een Zweedse organisatie, georganiseerde misdaadgroep die banden heeft met het regime in Iran. Hij vertelde de jury van de rechtbank dat hij instemde met het plan in ruil voor dat geld om drugs te kunnen kopen. Hij zou hebben gedacht dat het om een grap of oplichting ging. Ja, nou, dat geloof ik niet helemaal, maar goed. Toen hij ontdekte dat het echt was, zou hij van plan zijn geweest om zichzelf in de voet te schieten om zo onder het moordplan van Foxtrot uit te komen. Ja, de politie die zegt genoeg bewijsmateriaal te hebben waaruit blijkt dat de Noor zich er volledig van bewust was dat hem werd gevraagd iemand in het Verenigd Koninkrijk te vermoorden. Al dus, even kijken. Dan, ja, OnlyFans. Wie kent het niet? Of wie zit er niet op? Nou, ik. Maar dat kan ook voor de motters, marmotten, kun je daar terecht. Onderzoekers in de Amerikaanse staat Colorado, die hebben een wel heel bijzondere manier bedacht om geld in te zamelen voor hun onderzoek naar marmotten. Ze hebben namelijk Only Marms aangemaakt. Een OnlyFans-account speciaal voor deze dieren. Het Rocky Mountain Biological Laboratory heeft de afgelopen 65 jaar onderzoek gedaan naar de geelbuikmarmotten, waardoor bezuinigingen vanuit de Amerikaanse regering ontstond er een tekort aan geld. Honderden subsidies werden stopgezet, zo bleek vorige maand uit gerechtelijke documenten. Ja, ze dachten, waarom geen OnlyFans-site beginnen? Normaal gesproken zijn er natuurlijk wat explicietere filmpjes van volwassenen te zien. Maar dit is geschikt voor alle leeftijden, schattige dieren die dingen doen. En ze gaan dus op deze manier proberen geld te verzamelen voor de geelbuikmarmot in Colorado. Gaat dat zien. Tot zover wat mij opviel. Wat mij ook opvalt is goede muziek hier. Simply Red. En Fake.

Small en Turnaround hier bij Paradise FM. Het is iets voor vijf. We gaan er even uit voor het nieuws van 5 uur. Tussen 5 en 6 gaan we bellen met Magali Goree. Kijken wat ze allemaal ons te melden heeft. We spelen natuurlijk ook nog een keer de muziekquiz. Tot zo!

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: Cocos Beach,

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountville Beach.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Voetbalfederatie CONCACAF heeft haar bezorgdheid geuit over de plannen van FIFA voor het FIFA Forward Enterprise. CONCACAF stelt dat zij pas via de media op de hoogte is gebracht van deze veranderingen. De federatie roept FIFA op tot meer transparantie en overleg en benadrukt dat beslissingen in het voetbal goed bestuur vereisen. Secretaris-generaal Jan-Peter Dogge vertrekt per 31 oktober bij de Curaçaose voetbalbond FFK. Hij neemt deze stap om persoonlijke redenen. Dogge, die in september 2025 begon, blijft tot zijn vertrek actief voor een soepele overdracht. De FFK start binnenkort met de zoektocht naar een opvolger. Eerder deze maand stapte voorzitter Gilbert Martina op. Dan internationaal nieuws. Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad. Frey kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Frey een ervaren en verantwoordelijke voorzitter en kijkt uit naar de samenwerking. Spahn trad af na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Bij de Amerikaans-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood. Dit melden bronnen van pro-Iraanse militanten aan persbureau AFP. Een Iraanse krant spreekt van 4 doden die zouden behoren tot de revolutionaire garde. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië voerden de aanvallen uit na meerdere droneaanvallen door pro-Iraanse groepen. Inwoners van de Spaanse regio Avila, die moesten evacueren vanwege een bosbrand, mogen weer terug naar huis. De Spaanse regering heeft het evacuatiebevel per direct ingetrokken. Bijna 50.000 hectare is verbrand, wat deze brand de grootste in Spanje maakt sinds 1968. Autoriteiten waarschuwen dat de hittegolf de bluswerkzaamheden kan bemoeilijken.
3: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
5: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
6: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
7: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
6: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
7: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
6: Island Vibes, nu in de winkel.
8: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
9: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
10: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Arie Pieter Imhof.
11: Ik ga zo meteen bellen met Magali Goré, maar eerst Earth, Wind and Fire.

0: Earth, Wind & Fire hier bij Paradise FM. Daarmee is het 10 minuten over 5 geworden. Hoogste tijd om te gaan bellen met Magali Goré, de wereldberoemde voetbalvrouw. Een zeer goede middag.
1: Ja, wereldberoemd.
0: Ach, ja. Wereldberoemd in eigen land.
1: Ik kom nog eens bij. Het is wel waar, ik kom nog wel eens ergens.
0: Ik kom nog wel eens ergens, ja. Het is een beetje tijdsverschil, daarom hebben we het een stukje naar voren getrokken. Het is bij jou bijna 12 uur, begrijp ik.
1: Dus, ja.
0: Ja, dit wordt...
1: Goedemorgen, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Ja, precies, bon dia deze dia. Hoe was jouw week?
1: Ach, waar moet ik beginnen?
0: Nou,
1: met mijn schoondochter en mijn zoon. En ja. De competitie is begonnen.
0: Oh ja,
1: dus
0: ja.
1: Ik ben ook naar een wedstrijd geweest. En ik heb geholpen met een rondje IKEA. Eventjes ditjes en datjes ophangen. Lijsten ophangen. You name it. Kinderen op met de kinderen. Zwemlessen. En dobberen in het zwembad. Nee, we hebben alleen maar leuke tijden gehad. Maar... Ik ben ook heel erg apetrots, want mijn zoon is benoemd als captain.
0: Ah, kijk eens aan. Dat is niet zomaar alleen een bandje om je arm. Dat heeft wat meer voeten in de aarde, volgens mij.
1: Nou, daar kwam ik dus ook dus achter toen ik zeg tegen mij... waar kom jij vandaan, zeg ik zo. Ik zeg, ja, er was twee spelers waren ziek. Moest ik even langs en die moest ik even dit, die moest ik even dat. Ik dacht, huh? En toen dacht ik, ja, die arme jongen is eigenlijk gewoon bezig met zijn eigen carrière nog. En dan moet je ook nog zorgen dat je gewoon goed speelt. En dat je, hè, en dan moet je nou ja, toch bijna het hele elftal een beetje gaan opbeurten. En met mensen praten die problemen hebben, mensen die jarig zijn, mensen die vertrekken. Weet je, je bent echt een soort ambassadeur / van het eiland. Van de club.
0: Ja, dat betekent dat jij dan ook de tenuutjes moet wassen?
1: Nee hoor. Nee, okay. Wat dat betreft is het een grote topclub. Het is echt, ze hebben geweldige fans. Elke wedstrijd zitten 30.000 mensen.
0: Holy moly.
1: Een van de beste spelers, ja. Niet om iets hoor, maar ik denk dat mijn zoon toch wel een van de weinigen is van de nationale ploeg van Curaçao. Die echt bij een topclub speelt.
0: Kijk, ja. Waar speelt, even voor de luisteraars die dat niet weten, waar speelt jouw zoon?
1: Hij speelt in Maccabi Haifa.
0: Oké, waar is dat?
1: Nou, dat is een club, een beetje zo moet je een beetje zien op het niveau van Feyenoord. Die fans ook zo maf, weet je, zo.
0: Ja.
1: Zo vlaggen, vuurwerk, dat soort gedoe, weet je.
0: Ja.
1: Blote borsten, brullen. Zo'n club is het. En ja, ze gaan voor de spelen Europees. En allemaal alleen maar spannende dingen.
0: Leuk man.
1: Ja, het land is natuurlijk best wel een beetje eng, weet je, Israël. Maar... Ik moet je eerlijk zeggen, we zitten hier bijna 3 weken. We zijn al 3 keer geweest. Ik heb nog geen gekke dingen meegemaakt.
0: Nee.
1: En als er dan een keer wat gebeurt, ja, het is misschien heel raar. Mensen zijn het hier gewend. Ze gaan gewoon in een bunkertje even zitten. En dan komen ze zo na 5 minuten weer uit. En dan, of het niet gebeurd is. Ja,
0: ongelooflijk, hè?
1: Knap. Maar het is niet wat de media laat zien. Absoluut niet. Want
0: nee.
1: Ik ben hier, weet je. Dus, maar ja.
0: Ja, ik vroeg het vorige week ook buiten de uitzending om aan jou. Merk je daar nou iets van? Je zei, nee, je merkt er echt feitelijk eigenlijk helemaal niks van.
1: Nee, als het wel zou zijn, zou ik het ook hebben gezegd. Hoor. Ja, ik zie wel dat mensen zoals hier gaan, meisjes en jongens... als ze 18 zijn, gaan ze wel het leger in. Dat is allemaal. Dus je ziet er wel heel jonge meisjes. Nou, jonge meisjes, 18 ben je niet heel jong, maar je bent toch een jonge vrouw.
0: Zeker.
1: Ja, die zie ik dan gewoon als mooie meiden in zo'n pak rondlopen met een gun en weet ik het allemaal. En dan denk je wel eens, oh, oké, weet je. Is dat waar dat die voor... Ja, die zijn gewoon... die gaan gewoon het leger in. Dus dat is wel... en dat doen ze met trots, hè. Dat doen ze met trots, echt. Mm. Wat dat betreft, ja.
0: Maar goed, ik heb begrepen dat je nog even blijft in Israël. Om je zoon nog even een duw te geven, maar ook gewoon om zelf nog even op adem te komen.
1: Ja, nou, het is toch, luister eventjes. Er is natuurlijk niks mooiers om wakker te worden met 2 kleine stemmetjes en 4 kleine voetjes die rennen door het huis, weet je. Het is echt geweldig. En ik vind het wel jammer als ik het straks weer mis. Maar ja, als ik nou weer het voorbeeld op het FK speel, dan denk ik... Oh, hebben we alles opgebouwd, gaat iedereen weer weg, weet je. Het is toch wel wat, hè?
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja, maar ja, dat had ik wel, weet je, dat zo gaan die dingen. Dus nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen, we zullen het zien.
0: Helemaal goed. Ik ga er een eind aan breien, jij lekker de bed. Volgende week zit Vanessa er weer, dan mag je met haar alles weer doornemen. Dat is vanuit. Dankjewel.
1: Goed hoor.
0: Oké.
1: Hey, groetjes daar.
0: Ajo, ajo.
1: Ajo, hoi.
0: Ja, dat was Magali Goré, de wereldberoemde voetbalvrouw. En tenminste dus ook wereldberoemde voetbalmoeder, want... ja, zo gaat dat in het leven. Muziek dan. Olita.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En...

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Car Team Willem staat hier.

geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad.

0: nieuws van 5:30.
1: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. Voetbalfederatie CONCACAF heeft haar bezorgdheid geuit over de plannen van FIFA voor het FIFA Forward Enterprise. CONCACAF stelt dat zij pas via de media op de hoogte is gebracht van deze veranderingen. De federatie roept FIFA op tot meer transparantie en overleg en benadrukt dat beslissingen in het voetbal goed bestuur vereisen. Secretaris-generaal Jan-Peter Dogge vertrekt per 31 oktober bij de Curaçaose Voetbalbond FFK. Hij neemt deze stap om persoonlijke redenen. Dogge, die in september 2025 begon, blijft tot zijn vertrek actief voor een soepele overdracht. De FFK start binnenkort met de zoektocht naar een opvolger. Eerder deze maand stapte voorzitter Gilbert Martina op. Dan nog internationale headlines. In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben twee schepen vlam gevat. Volgens het maritieme veiligheidsbedrijf Ambre zijn de schepen geraakt door één of meerdere drones. Het betreft een Amerikaans drijvende aardgasopslag en een Griekse gastanker. Er zijn geen doden of gewonden. Het vuur is onder controle en het Amerikaanse schip is weggesleept. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand geblust in de provincie Namen. Dit was de 118e natuurbrand van dit jaar, meer dan in heel 2025. Bij de brand zijn 6 hectare verwoest. In totaal ging het bij eerdere branden om een oppervlakte van 31 hectare. Het risico op natuurbranden neemt toe door klimaatverandering, waarschuwen onderzoekers. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yanteel Beach.
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
0: Dit is Paradise FM.
5: Nu,
0: Arie Pieter Imhof.
5: Met onder de knop Madonna.

0: 17:15.
1: De Paradise FM Muziekquiz.
0: Laten we nog maar eens een keer spelen. De Paradise FM Muziekquiz. Waar een etentje voor twee personen te verdienen bij de buren. Gezellig op het gezelligste, drukste plein van Curaçao. In midden in Hartje Poenda. Lekker eten met z'n tweetjes op kosten van Paradise FM. Zeer uitgebreide menukaart voor ieder wat wil. Lekker glaasje wijn erbij. Of een koud biertje natuurlijk waar je naar smacht. Dat kan allemaal van jou zijn. Als je meedoet met de Paradise FM Muziekquiz, het antwoord kunnen 675-1031. En de opgave van vandaag is als volgt.
2: Wat is hier weggepiept?

Wat is daar weggepiept? Eigenlijk maar één goed antwoord, maar ik krijg steeds twee verschillende opties. Maar goed, het is maar één optie goed. Stuur het naar 675-1031. Had ik het net over Michael McDonald? Hier zijn ze dan, de Doobie Brothers. The Long Train Running bij Paradise FM's. Vanessa Werkhoven werkt over.

0: De Cornel. De Cornel, ik moet echt zeggen. 74, 75 hier bij Paradise FM. Zometeen na het nieuws van 6 uur gaan we bellen met Odette Does, de leukste dierenarts van Curaçao. Althans, dat vinden velen. En ik, wie ben ik om er iets anders van te vinden? Dat is zometeen. Eerst nog muziek. Je hoort het al, de Sugar Hill Gang. Dan sternieuws en ster. En dan zijn we bij je terug. Tot zo.
1: I said a hit.

toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Recycle.com cu Nucuman Recycle. Untul nu stă traha, pa un corsou mas limpi.
1: Turista riba bo isla. Sing maleta, pero cu hopi sabor. Esiman aki, ciao Italia. Brinda cu paline limoncello. Pa 35,90. Y pa 9,99, boti un bio pizza de un forno, dushi di Carrefour. Complete cu un crispy maretti bruschetta pa 6,99. Cada siman, un destination novo.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voetbalfederatie CONCACAF heeft haar bezorgdheid geuit over de plannen van FIFA voor het FIFA Forward Enterprise. CONCACAF stelt dat zij pas via de media op de hoogte is gebracht van deze veranderingen. De federatie roept FIFA op tot meer transparantie en overleg en benadrukt dat beslissingen in het voetbal goed bestuur vereisen. Secretaris-generaal Jan-Peter Dogge vertrekt per 31 oktober bij de Curaçaose Voetbalbond FFK. Hij neemt deze stap om persoonlijke redenen. Dogge, die in september 2025 begon, blijft tot zijn vertrek actief voor een soepele overdracht. De FFK start binnenkort met de zoektocht naar een opvolger. Eerder deze maand stapte voorzitter Gilbert Martina op. Dan internationaal nieuws. In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat. Volgens het maritieme veiligheidsbedrijf Ambre zijn de schepen geraakt door 1 of meerdere drones. Het betreft een Amerikaans drijvende aardgasopslag en een Griekse gastanker. Er zijn geen doden of gewonden. Het vuur is onder controle en het Amerikaanse schip is weggesleept. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand geblust in de provincie Namen. Dit was de 118e natuurbrand van dit jaar, meer dan in heel 2025. Bij de brand zijn 6 hectare verwoest. In totaal ging het bij eerdere branden om een oppervlakte van 31 hectare. Het risico op natuurbranden neemt toe door klimaatverandering, waarschuwen onderzoekers. Torsten Vrij is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spaan op, die eerder deze maand aftrad na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Vrij kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Vrij een ervaren en verantwoordelijke voorzitter. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
9: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
10: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
11: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
12: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
13: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
12: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servifrais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
14: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Arie Pieter.

0: Pack.
1: Waf Waf Woensdag!
0: Ja, het is woensdagmiddag, dus is het tijd voor Waf Waf Woensdag. Aan de telefoon niemand minder dan Odette Doest. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is het een drukte van belang bij jou vandaag?
2: Ja, het was heel druk, inderdaad. Ja.
0: Ja, ik belde en ik hoorde van alles en je moest hard lachen. Ik denk, nou, het zal wel weer een gekhuis zijn.
2: Ja, dat is zeker een gekhuis, absoluut.
0: Vertel.
2: Ja. Nou, wat heb ik allemaal gedaan? Nou, van groot naar klein. Dus het was een heel lief, schattig hamstertje. Maar die had eigenlijk gewoon doorgegroeide tanden. Die dan in zijn geheel moeten zaten.
0: Ja.
2: Wat heel pijnlijk was. En een lieve collega had er al behandeld in het weekend. En toen heb ik vandaag nog controle gedaan. En toen kon ik heb ik de tandjes bijgeknipt. Dus dat was heel schattig. En daarna had ik een enorm grote hond.
0: Tandjes bijgeknipt?
2: Ze had namelijk een keer een ongeluk gehad. En in dat ongelukje was ze een voortanden kwijtgeraakt.
0: Ja.
2: Dus toen... dan slijten ze dus die tegen elkaar af. En dan kunnen de onderste goed doorgroeien. Dus dat hebben we in ieder geval voorlopig even gefixt.
0: Mm-hmm.
2: En dat was ook een hele bange, oudere hond. En moest ik een punctie doen van haar blaas. Maar dan onder echt veel begeleiding. Mm-hmm. Maar ja, de hond is een beetje bang. Ze hebben slaap gemaakt. En om wat urine eruit te pakken, dat was ook wel interessant. Tandjes schoongemaakt, een hondje gecastreerd. Die zou wel denken, ai, ai, ai, wat doet dat zeer. Maar goed, wij was voor de rest wel vrij vrolijk na de operatie.
0: Yeah.
2: Ja, en van dat soort dingen. En ook wel heel zielig. Ik heb een hele lieve hond in laten slapen. En, maar die kon niet meer staan. En dat was echt heel zielig. En dat was Boeboe. En dat was een hele grote Boeboe. Echt een schat van een hond. Echt de liefde van die vrouw. En ja, dat was heel, heel, heel, heel verdrietig. Maar ja, die dingen gebeuren ook als
0: dat
2: je dieruit bent.
0: Inderdaad.
2: Ja, dat was een pijnlijk moment.
0: Ja. Ja, dat is nooit leuk hè, als je een huisdier moet laten gaan. Hey, ik zat me te bedenken, Odette. Er is in zo'n dierenartspraktijk en dan op Curaçao. Zijn er nou ook echt specifieke dingen die je zegt, nou, dat kom ik nou echt alleen hier op Curaçao tegen? Hey, heb ik nog nooit ergens anders zien, maar echt een specifiek iets voor het eiland, zeg maar. En dan heb ik niet al die platgereden honden op de langste kant van de weg, maar echt zoiets.
2: Echt wat er. Specifiek voor de regio. Ja, misschien, weet je, de zieke lege wanden die wel eens binnengebracht worden. Maar ja, die heb je in Zuid-Florida ook in de praktijk.
0: Dan vallen ze uit de bomen als het koud is.
2: Ja, daarom. Dus, alleen op Curaçao.
0: Nou ja, of in de regio of iets dergelijks. Heb je hier...
2: Nou, wat wel vaker voorkomt hier, denk ik, is dat... En dat heb ik als in de diensten, omdat mensen, ook op Curaçao wordt natuurlijk wel eens gebloot. En, en dan, dat, ja, dan dat die honden dan per ongeluk restjes van die stubs opeten. En dan komen ze met pupillen als schotels zo groot binnen. Een spacehond inderdaad. En dan van die baasjes die dan echt zeggen, ik weet niet wat is gebeurd. Heeft de vuilniszak? Of dat ik echt denk van, oké, be real. Ik zie dat die ontstoond is. Weet je? En dan die opluchting als ik dan zeg, ik denk dat aan de hand is. Oh ja, ja, ja. Dat is heel grappig. En dat heb ik hier vaker gehad dan in Nederland.
0: Ja, ja, goed. Dat is toch iets regio-specifieks. Ik keur het goed. Ik keur het goed. Moet je nog, heb je nog dienst van het weekend of ben je een weekendje vrij? Of
2: nee, gelukkig niet. Ik ben eindelijk vrij. Ja, lekker. Dat is wel heel fijn.
0: Wat doe jij als je vrij bent dan?
2: Heel veel slapen en lekker knuffelen met mijn eigen dieren. En zoveel mogelijk quality time met mijn familie. En trainen ook weer.
0: Ja,
2: ja, ik kom naar het WK, hè? Over 3 weken. Dus dat is best wel heftig.
0: Wat voor WK? Weken?
2: Discuswerpen.
0: Oh, ja, dat had ik natuurlijk ook kunnen weten.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, de discus werpen. Oh mijn god, ja. Dus die sterke armspieren. Odette.
2: Absoluut.
0: Marcia, dankie. Ik wens je een heel fijn weekend. Voor aanstaande weekend. Ja, het is pas woensdag. Maar ja, en volgende week zit Vanessa hier weer. Dus dan is alles weer normaal.
2: Oké, nou hartstikke bedankt. Hartstikke leuk.
0: Tot de volgende. Ajo.
2: Ajo. Doei.

0: paradisefm.cw.
1: Car-team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car-team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
5: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: 7. Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. Voetbalfederatie CONCACAF heeft haar bezorgdheid geuit over de plannen van FIFA voor het FIFA Forward Enterprise. CONCACAF stelt dat zij pas via de media op de hoogte is gebracht van deze veranderingen. De federatie roept FIFA op tot meer transparantie en overleg en benadrukt dat beslissingen in het voetbal goed bestuur vereisen. Secretaris-generaal Jan-Peter Dogge vertrekt per 31 oktober bij de Curaçaose Voetbalbond FFK. Hij neemt deze stap om persoonlijke redenen. Dogge, die in september 2025 begon, blijft tot zijn vertrek actief voor een soepele overdracht. De FFK start binnenkort met de zoektocht naar een opvolger. Eerder deze maand stapte voorzitter Gilbert Martina op. Dan nog internationale headlines. In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben twee schepen vlam gevat. Volgens het maritieme veiligheidsbedrijf Ambre zijn de schepen geraakt door één of meerdere drones. Het betreft een Amerikaans drijvende aardgasopslag en een Griekse gastanker. Er zijn geen doden of gewonden. Het vuur is onder controle en het Amerikaanse schip is weggesleept. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand geblust in de provincie Namen. Dit was de 118e natuurbrand van dit jaar, meer dan in heel 2025. Bij de brand zijn 6 hectare verwoest. In totaal ging het bij eerdere branden om een oppervlakte van 31 hectare. Het risico op natuurbranden neemt toe door klimaatverandering, waarschuwen onderzoekers. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Turista, riba bo isla. Sing maleta, peruku, hoppi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupaline limoncello. Pa 35,90. Y pa 9,99, boti un bio pizza de un forno, dushi di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta, pa 6,99. Cada simang, un destination nuovo.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: Sassy, Cosa della Vita hier. We zijn er klaar voor, dames en heren.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De Paradise FM Muziekquiz, de grote ontknoping. Ik heb nou al twee keer mensen gebeld en die nemen hun telefoon niet op. Dus we gaan het gewoon nu weer live doen. Ik had altijd wat, moet dat altijd voorbereiden van de baas. Maar ja, dat gaat niet altijd even goed. Niet opnemen is niet winnen. Dat is natuurlijk altijd het ding. Dus ja, degene die ik hiervoor gebeld heb, die hebben wat paag. Het is, we gaan de volgende proberen. Het is natuurlijk ook een onhandige tijd, zo tien of zo.
2: Goedemiddag, met Brian.
0: Hi, goeiedag, Martijn. Je spreekt met Arie Pieter Paradise FM. Ik was eigenlijk op zoek naar Theresa.
2: Oh ja, Theresa is mijn vrouw.
0: Oh, nou, mag ik die even aan de telefoon?
2: Ze is momenteel niet thuis.
0: Oh, dan moet ik...
2: de mobiel.
0: Ah ja, want die bel ik ook. Ze heeft meegedaan met een radiospelletje.
2: Dat had me verteld, ja.
0: Oh, ze, kijk. Dus ja, als ik nou zeg, nou, dan moet jij maar meespelen... dan weet je wel wat je moet gaan antwoorden zometeen.
2: Ja, ik denk van wel.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we de proef op de som nemen. Ik ga jou de opgave laten horen en dan kijken of je het weet. Ze heeft, ze heeft jou het antwoord niet gezegd.
2: Ze heeft me verteld, ja.
0: Oké.
2: Okay.
0: Maar ze heeft niet het antwoord. Ze heeft niet gezegd wat ze heeft ingestuurd, het antwoord.
2: Ja.
0: Oh wel,
2: ja.
0: Nou. Dan gaan we eens even kijken hoe ver we komen. De muziekquiz van vandaag, daar komt hij.
1: Wat is hier weggepiept?

0: left.
1: Ja, zeker. Dat was overduidelijk een want. Het leuke is dat ik heel veel foute antwoorden heb gekregen. Heel veel mensen die hebben love ingestuurd. Maar dat is het niet. Oh. Ze zingt daarvoor love. Nee. En het tweede stukje is inderdaad want. Heeft jouw vrouw Therese ook verteld waar je gaat eten met het juiste antwoord?
2: Nee, dat niet.
1: Nou, dan ga ik je daar nu mee blij maken. Eetcafé De Buren in Poenda, Willemideplein. Lekker met z'n tweeën.
2: Ja. Oh, lekker. Nou, ja, dan kan ik met haar af en toe uit gaan dineren.
1: Ja, toch? Nou, van harte gefeliciteerd. Dankzij je vrouw heb jij deze prijs in de wacht gesleept.
2: Ja, nice. Ja,
1: helemaal goed.
2: Dus blijf interesse.
1: Zeker. Een hele fijne avond. Ik app haar even hoe ze de prijs in ontvangst kan nemen.
2: Oké, is goed.
1: Fijne avond, joe. Oké, ajo. Ja, zo kan het ook, hè. Gewoon de telefoon van je vrouw in beslag nemen. En dan ga je er vandoor met de prijs. Helemaal goed. De oplossing van de muziekquiz van vandaag. Change van Lisa Stem. Deze is het. Oh.

Dan nog alsnog de oplossing van de muziek is Lisa Stansfield en Changed. Weg heb je te nummer was natuurlijk Want. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze woensdageditie. Morgen donderdag om 4 uur zit ik er weer.